0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. Een belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlak bij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft 2 groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Old Covent Garden. I remember only too well.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Een nu 18-jarige Lelystedeling heeft 150 dagen voorwaardelijk, verplichte begeleiding en een taakstraf van 120 uur gekregen voor zijn rol in een aanslag met een benzinebom op een Amsterdams restaurant een jaar geleden, terwijl daar en in de woningen erboven mensen aanwezig waren. Hij was al eens veroordeeld voor onder meer wapenbezit, diefstal en mishandeling en zat destijds nog in een proeftijd. Volgens zijn advocaat was hij onder druk gezet met bedreigingen aan het adres van zijn moeder nadat hij was geronseld via Snapchat. Overigens had hij de benzine aangelengd met water om de gevolgen binnen de perken te houden. De straf is voorwaardelijk omdat hij inmiddels werkt en celstraf in dit geval de kans op herhaling juist lijkt te vergroten. De droogte leidt tot sterfte van vissen in de Oostvaardersplassen en daar is niets tegen te doen, zegt Staatsbosbeheer. Het waterpeil zakt elke dag een centimeter. Het probleem is voor bezoekers zichtbaar. Sommige delen waar normaal vissen leven zijn al drooggevallen. Water inlaten uit de Keersluisplas, wat in het verleden gebeurde, lukt niet meer doordat het waterpeil ook daar te laag is. Vissen vangen en uitzetten in de Lage Vaart kan niet, omdat dan daar weer de natuur zou worden verstoord. Het gaat voor een deel om grote karpers die bol omwoelen. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal gebeuren, maar ook dat de natuur zich wel herstelt. Bij Omroep Flevoland is een reportage te zien. Sportbedrijf Lelystad houdt komende week samen met Batavia Swim en de reddingsbrigade de zwemvierdaagse. Van maandag tot en met donderdag worden elke avond baantjes getrokken in de koploper. De afstanden zijn 250 tot 1000 meter. Deelname kost €9,80. Meer info en inschrijven via sportbedrijf.nl. Zoeken met trefwoord zwemvierdaagse.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De zomer keert dit weekend terug in Lelystad. Vandaag start wel fris, het is namelijk rustig. In de buitengebieden kunnen bij zonsopkomst een paar mistbanken voorkomen. De zon schijnt echter veelal de hele dag volop. Er zijn soms ook wel hoge sluierwolken aanwezig. Met vanmiddag 24 graden hebben we te maken met op- en top zomerweer. Vanavond nog aangenaam warm bij zonsondergang. De wind valt weg. Dat levert veel muggen op. In de nacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het nog een paar graden warmer dan vandaag. In de middag is het met 28 of 29 graden bijna tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken, maar verder brengt de wind weinig verkoeling. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Even uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Party Players speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse avondskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch, dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot een uur of 11 is het toch best aangenaam, maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden, vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
2: Goedenavond. Welkom bij Lelystad in Bedrijf bij Radio Lelystad. We zijn vanwege de winter en de feestdagen een tijdje weg geweest, maar we staan aan de vooravond van weer een hele nieuwe serie. Een serie waarbij we u als luisteraar kennis laten maken met allerlei mooie en succesvolle bedrijven in Lelystad. Ook vandaag zijn we weer bij zo'n bedrijf. We beginnen, ze horen het ook misschien een beetje, op een industrieterrein. Op het industrieterrein Noordersluis. En we gaan op bezoek bij Memo Reclame. Als je je afvraagt, waar ligt dat bedrijf? Nou, als je richting de bouwweg rijdt, dan kun je het niet missen. Want de letters staan levensgroot op de gevel. Dat moet natuurlijk ook, want dat is eigenlijk hun eigen visitekaartje. Al meer dan 50 jaar maakt Memo reclamecommunicatie tot een succes, zeggen ze zelf. Van ontwerp tot print, van huisstijl tot spandoek en van auto of gevelbelettering tot totaalconcept. Stel Memo een vraag en de specialisten vertalen altijd de wens van de klant op maat in creatieve, opvallende en praktische onderwerpen. Altijd verrassend en passend binnen de bedrijfsidentiteit. Daarvoor hebben ze alle vakmensen onder één dak. Van ontwerp tot montage met persoonlijk en vrijblijvend en niet vrijblijvend advies. Wel vrijblijvend misschien, maar je ontkomt er eigenlijk niet aan om het advies ook op te gaan volgen. Met eigen ontwerpers die jouw idee omzetten in een opvallend en passend ontwerp. En dat doen ze in een moderne werkplaats met een heel groot aantal verschillende soorten plotters. Met een team van 12 gedreven collega's. Daarnaast zijn ze ook nog eens erkend leerbedrijf en steunen lokale initiatieven die ze ook sponsoren. Nou, we gaan zomaar eens kijken en luisteren wat Memo in de praktijk nou eigenlijk precies doet. En ook hoe zijn ze hier in Lelystad terechtgekomen? We gaan daarvoor praten met Sander Vinken. Laten we maar eens naar binnen gaan.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf.

0: We gaan zomaar eens kijken en luisteren wat Memo in de praktijk nou eigenlijk precies doet. En ook hoe zij ze hier in Lelystad terechtkomen. We gaan de deur binnen. En dan kijk je even een moment, waar ben ik nou terechtgekomen? Maar je wordt eigenlijk meteen al opgehaald. En samen met Sander, die ons ophaalt, lopen we naar boven. En gaan we eerst maar eens rustig bij elkaar zitten om te luisteren naar Sander. Oh, en die wat vertelt over zijn bedrijf. Sander, fijn dat we hier aan mogen zijn.
1: Ja, welkom bij Memo.
0: Hey, vertel, voordat we over Memo verder gaan praten, wie is Sander?
1: Moeilijke vraag. Ik ben Sander Vinken. Ik ben nu 3 jaar eigenaar van Memo Reclame. Daarvoor 5 jaar al mede-aandeelhouder. En zelf werk ik 10 jaar bij Memo. En eigenlijk ben ik nu de 3e generatie eigenaar.
0: Ja, vertel, want dat zegt dat jouw vader en ook jouw opa dus kennelijk hier al geweest zijn.
1: Nou, het is niet helemaal een familiebedrijf. Arie Beke, die is bij sommigen nog wel bekend, die is hier begonnen met Memo. En daarna heeft Roel Vinken heeft het bedrijf overgenomen. En door wat wisselingen in mijn eigen carrière ben ik uiteindelijk hier ook begonnen als verkoper. En uiteindelijk doorgestroomd tot eigenaar. Ik vond het toch wel leuk, dus ik ben blijven plakken.
0: Ja, maar dan is 10 jaar nog helemaal niet zo lang eigenlijk, hè?
1: Nee, dat is bijzonder snel gegaan. Nooit het plan geweest, maar het liep natuurlijk zo. En het vak maakt het heel leuk dat je alleen maar mooie dingen maakt.
0: Wat deed je hiervoor?
1: Hiervoor had ik een marketingachtergrond. Dus de mooie plannen maken, dat deed ik al. Mooie marketingplannen voor Kleine Baarhuis het Goed. En ik besefte dat te vaak kwam het voor dat we mooie plannen maakten. Die belanden in de kast en er gebeurde niks mee. En nu, ja, bij Memo zie je toch, je maakt een plan, je bedenkt het met de klant. En je kan het ook echt maken, voelen en zien. En je ziet effecten ervan, dat mensen er blij van worden, dat bedrijven opvallen, dat mensen zich comfortabel voelen in hun omgeving. En dat maakt het leuk dat je gewoon echt het effect ziet van je werk.
0: Nou, had jouw vader het overgenomen van de eerste eigenaren. Weet je nog hoe die hier begonnen is?
1: Daar hebben we een prachtig filmpje over. Maar in die tijd begon het echt met het schilderen nog. En Memo staat ook voor Media Mobiel. En dat kwam doordat ze ook, wat mij verteld is, dat ze aanhangers importeren uit het buitenland. Daar plaatsen ze dan grote borden op en er werden dan reclames op geschilderd. En die werden overal neergezet als reclameobjecten. Nou, op een gegeven moment vond de overheid er wel wat van, dus toen werd dat aan banden gelegd. Maar toen kwamen ook langzaam de eerste stickers. En toen werden ramen gebruikt, andere type borden. Dus het is langzaam verschoven van het schilderen.

0: achtergrond in etaleren. Had hij een opleiding gedaan. En hij deed naast zijn huidige werk, deed hij in de weekenden altijd bij Schiphol etalages en dergelijke. En nog een paar klanten. En daarbij had hij materialen nodig en promotiemateriaal. En dat kocht hij in bij Arie Beken. En zo kwamen ze langzaam in gesprek over Arie had een opvolger. Nou, Roel wou eigenlijk wel wat meer doen, want in loondienst geen eigen keuzes kunnen maken. Ook weer tegen een muur van vergaderingen en besluitvormingen aanlopen. En zo is het langzaam gelopen dat hij hier ook begonnen is en aandelen heeft genomen en uiteindelijk het bedrijf heeft overgekocht.
1: En toen dacht jij nog helemaal niet, dat is ook mijn droomtoekomst.
0: Nee, als puber zijnde had ik sowieso niet echt een besef wat mijn vader allemaal precies deed in zijn werk. Het interesseerde me op dat moment wat minder. Je was druk met je studie, met vriendinnen en stappen. En dan langzaam als je studie vervolgt, ik heb marketing communicatie gedaan, dan en je gaat het werkleven in, ja, dan besef je toch dat het allemaal niet zo rooskleurig is als je opleiding soms doet voorkomen en hoe je het in je hoofd hebt. En dan, nou ja, net als het vorige punt, dan wil je toch graag iets doen wat echt actief bijdraagt en dat je het effect ziet van je werk. En dat kon ik hier vinden. Dus toen mijn vader een verkoper zocht, zei ik, nou, laat mij dan maar eens een jaartje doen. Dan kan ik even nadenken wat ik wil. Maar ik ben nog meer weggegaan.
1: En je vader is volgens mij ook nog actief. Althans, ik zag hem nog wel op het bord staan bij de medewerkers als je binnenkomt.
0: Ja, dat klopt. Hij werkt niet meer actief mee binnen het bedrijf. Hij is verder ook niet meer betrokken bij de hele operatie. Maar hij heeft natuurlijk zoveel jaar ervaring dat ik nog regelmatig met hem spar. Niet alleen als vader, maar ook als adviseur, als coach. En daarnaast is hij nog hartstikke druk met... Hij heeft zijn eigen bed and breakfast, De Reden van Schokland. Daar gebruikt hij graag al zijn kennis en mooie materialen die we hier hebben om zijn bed and breakfast aan te kleden en wat moois van te maken. Dus we zien elkaar nog regelmatig.
1: Kijk, als je dan rondkijkt, we zitten hier in een overlegruimte, dan zie je allerlei materialen, beplakking, behang. Ik weet niet wat het allemaal is, maar het is wat meer dan stickers plakken geworden, geloof ik inmiddels, hè?
0: Ja, en dat klopt. Het is niet meer alleen het printen op stickers en borden. Het is veel meer dan dat. Waarbij we eigenlijk echt een totaalconcept voor klanten neer willen leggen. Waarbij we de bedrijven zichtbaar, herkenbaar en begrijpelijk willen aankleden. En dat begint eigenlijk van gevel tot interieur. Dus dat is ook de gevelreclame hebben we. Maar daarnaast gaat dat ook veel verder dan het aankleden van akoestische materialen. Meubels hergebruiken door ze te wrappen. Dit was een oude berken tafel. Het zag er niet heel fraai uit. Hebben we een wrap over gedaan en nu is het een hele strakke tafel geworden.
1: Ja, we zitten hier aan een tafel van je denkt, nou, dit is een mooie design kunststof tafel bijna, hè?
0: Ja, het ziet er heel chic uit. Iedereen die het ook ziet, die gaat eraan voelen, want je voelt de structuur erin. Maar het is uiteindelijk gewoon folie. En het is allemaal kwalitatieve projectfolie, dus het gaat jaren mee. Maar daardoor, ga je toch een beetje maatschappelijk verantwoord met meubelsom. Dus ook kantines en balies en dergelijke. Ja, die kan je toch weer een tweede leven geven. Dus waar het kan, dan maken we gebruik van de huidige situatie. En die gaan we meer een beetje upscalen en voor hergebruik. En daarnaast voegen we elementen toe die de sfeer verbeteren.
1: Dat klinkt heel erg als interieur. Maar je ziet jullie volgens mij ook wel, dat vertelde je ook, met auto's in de weer, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat de meeste mensen die beseffen het niet, maar die zullen ons elke dag wel zien. En dat komt, wij doen heel veel gevelreclames. Dus ook de skyline van Lelystad, Woonzorg Flevoland bijvoorbeeld, de grote gevelverlichting. Die hebben wij geplaatst en zo hebben we nog wel de nodige gevelsverlichtingen geplaatst en reclameborden. Maar daarnaast rijden we ook elke dag rijden hier de nodige bedrijven met een wagenpark rond die wij hebben voorzien van belettering.
1: En dat klinkt dan zo makkelijk, maar ik kan me zo voorstellen als een auto die niet kaarsrecht is en belettering waarmee je een bepaald beeld wil hebben. Dat is niet een kwestie van, nou ja, pel die achterkant van de sticker eraf en plak hem erop.
0: Nee, dat valt altijd vies tegen. Niks is recht aan een auto. Het zijn allemaal mooie aerodynamische lijnen en mooie esthetische lijnen, maar die staan nooit recht op een auto. Dus als je de ontwerper moet heel goed rekening houden met de lijnen van de auto, maar ook het doel van de auto. Als wij natuurlijk een auto gaan plakken en je denkt de stickers recht te plakken, maar vervolgens gaat er voor 200 kilo aan belading in, permanent, dan staat die auto iets naar achter geleund en dan staan de stickers in één keer lijken scheef erop te zitten. Dus we moeten altijd van de

0: klant weten wat is het doel van de wagen. En vanuit dat idee gaan we dan verder ontwerpen, zodat er een concept komt te liggen met een eindresultaat dat ook past bij het beoogde doel.
1: En dan neem ik aan dat zo'n bedrijf vaak een eigen PR- en mediabureau heeft. Die komt met een ontwerp en jullie maken het dan of ontwerpen jullie ook?
0: Ja, dat is wel erg verschoven de laatste jaren. Het valt ons op dat steeds meer bedrijven komen direct bij ons. Omdat ze weten ook dat we eigen ontwerpers hebben. En omdat we eigen productie doen, eigen montage, kunnen we verder meedenken. Want een goed ontwerp is niet alleen een opvallend ontwerp. Maar het is ook vaak een financieel voordeliger ontwerp. Door binnen de passende maat te blijven van het toegepaste materiaal bijvoorbeeld. Dus heel veel bedrijven komen eigenlijk met een open vraag. Wij hebben een wagenpark, dit is ons brandboek. Kan je dat vertalen naar een mooi ontwerp voor de wagenparken? Natuurlijk werken we daarnaast ook wel samen met reclamebureaus. Die kant-en-klare ontwerpen aanleveren. Maar ook daarbij zijn we nog steeds sparringspartner. Dat we altijd zeggen van, goh, mag er iets verschoven worden? Zodat er wel een concept komt te liggen dat financieel en weer visueel net even een stapje extra is waarbij de klant geholpen kan worden.
1: Ja, je vertelde net tussen neus en lippen door over een van jullie klanten, Woonzorg Flevoland. Maar wat daar staat aan letters is driedimensionaal. Dat is meer dan alleen een sticker op een gevel geplakt, want dat is het niet.
0: Nee, dit klopt. Wij geven reclame, dat zal met rondleiding ook wel te horen krijgen. Want zien kunnen de luisteraars natuurlijk niet. Wij kopen best wel wat halffabrikaten in, waaronder ook gevelverlichting. Dat zijn 3D-letters tot plusminus 10 centimeter dik, bij Woonzorg in het geval. En er zit een kunststoflaag overheen en daar overheen gaat een sticker. En de bakken, dus de letters aan zich, die worden in de juiste huisstijlkleuren gespoten. Maar ja, de voorkant die kan je niet spuiten, want er komt weer geen licht doorheen. Dus daar moet een goede translucente folie, noemen ze dat dan, met een chic woord, moet erop komen. Zodat als de licht aanstaat 's avonds, dat het wel de kleur is van het bedrijf. Dus daar gaat de folie dan overheen en dat werken we hier verder af. Dus er komt een kale letter binnen, wel in kleur gespoten. Wij doen de stickers erop. We monteren het op het frame. En daarna gaan we het monteren op de gevel en dan sluiten we alles aan.
1: Jullie monteren het ook en doen ook de afwerking?
0: Ja, dat klopt. Dus wij gaan even van A tot Z helpen de klant mee met dat hele project.
1: Is dat ook waarom, want daar verbaas ik mij in eerste aanleg over, jullie jezelf ook signbedrijf noemen?
0: Ja, van oudsher zijn we natuurlijk echt een signbedrijf. Maar we merken wel dat er steeds meer een verschuiving is naar meer printbedrijf. Dus steeds meer bedrijven die weten ons te vinden voor veiligheidsbordjes, icoontjes. Of ze hebben zelf een afdeling die mensen kan plakken, zoals facilitaire bedrijven. Dus wij produceren daar enkel voor, sturen het af en die monteren het zelf. Maar we zijn steeds meer een totaal leverancier geworden voor bedrijven. Waarbij we echt een meer een flexibele afdeling zijn, zo kan je het omschrijven. Waarbij de marketingafdeling of communicatieafdeling met ons op tafel gaat zitten over dit is het idee. Hoe kunnen jullie ons daarbij helpen? En dan werken wij een heel concept uit. Met daarbij ook de complete realisatie ervan.
1: Klinkt mooi. We gaan eerst maar eens even luisteren naar wat muziek. En na de muziek praten we verder met Sander Vinken van Memo. Over hoe ze dat dan doen, met wat voor personeel. En wat de toekomstperspectief van dit bedrijf is.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend

0: Welkom terug hier bij Radio Lelystad, bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij Memo aan het praten met Sander Vinken. Sander, we hebben net van alles gehoord wat jullie allemaal doen. Signbedrijf, een Amerikaanse term, hè, signbedrijf.
1: Ja, klopt. Signbedrijf is inderdaad een Amerikaanse term. En dat zegt heel veel mensen in Nederland niks. Als je erop zoekt, dan krijg je vaak bewegwijsborden of iets dergelijks. Dus dat maakt het heel lastig voor ons als bedrijf. Van, er is niet een term of een branchetak die zegt, dit is wat jullie doen. Dus dat maakt het heel lastig. Dus uiteindelijk, ik vertelde net dat mijn dochter een presentatie gaf op school. Die wou het ook graag over Memo doen. En toen heb ik gezegd, zeg maar gewoon Memo, print, stickers en op borden.
0: Memo, print, stickers en borden. Die houden we vast. Met hoeveel mensen doen jullie dat printen?
1: We zijn met een team van 11 specialisten.
0: En wat zijn dat voor specialisten?
1: Wij hebben 2 projectmanagers die dus echt de wensen van de klanten in kaart brengen en dat vertalen tot een duidelijke aanvraag. Dan hebben we nog een team van ontwerpers en een interieurstylist die daarin de wensen vertalen tot een mooi prachtig plaatje. En daarnaast een team van productiemedewerkers die de printers aansturen, het allemaal nasnijden en de werkvoorbereiding doen, zodat daarna de monteurs zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk het werk op locatie kunnen uitvoeren.
0: Het is echt een hele keten met hele verscheidenheid aan mensen. Bijvoorbeeld zo'n operator of iemand die dat werk de machine bedient. Wat heeft hij voor vooropleiding?
1: Sommige mensen hebben echt een opleiding gehad als printoperator. Er waren vroeger nog opleidingen voor. Helaas in de praktijk is dat vaak niet meer het geval. Het zijn vaak mensen die affiniteit hebben met het vakgebied, mooie dingen willen maken of met techniek. En die rollen langzaam in het signage vak. En bij de aanschaf van een printer krijg je vaak uitgebreide cursussen. En je kan tussentijds ook nog cursussen volgen. En zo maak je eigenlijk de kennis eigen.
0: En kun je een beetje aan voldoende geschoold personeel komen?
1: Geschoold personeel is dus bij ons, het is veel interne opleiding. Dus geschoold personeel is niet bij ons niet helemaal van toepassing. Maar het is een zoektocht. Maar gelukkig hebben we een vaste kern van wat mensen met ervaring die al jaren bij Memo werken. Dus nieuwe medewerkers kunnen goed ingewerkt worden, worden aan de hand meegenomen. En langzaam breiden we hun kennis uit door hun steeds meer taken te geven en interne opleidingen. En daardoor krijgen we uiteindelijk jonge enthousiaste medewerkers die het vak gewoon prima verstaan en gewoon een goede bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, wat dat betreft, ook omdat het zo verscheiden is, kan ik me zo voorstellen dat je ook hele verschillende medewerkers hebt. Daar gaan we straks vast wat meer van zien. Je zei al, mensen komen ons op veel meer plekken tegen dan ze weten. Dan noem die één voorbeeld van Woonzorg Flevoland. Zijn er nog wat meer voorbeelden die je hier kunt noemen?
1: Heel veel mensen zullen ons eigenlijk onbewust heel veel zien. En dat is eigenlijk van de lokale bakker, Bakkerij Prins bijvoorbeeld, tandartsen, huisartsenpraktijken, op scholen, opvanglocaties. Overal zorgen wij dat bedrijven opvallen, maar dat we ook voor sfeer en inspiratie zorgen. Dus die comfortabele wachtkamer bij de dokter of de tandarts, ja, daar hebben wij vaak aan bijgedragen door de akoestiek te verbeteren, maar ook zonwerende folies te plaatsen, dat het niet zo bijzonder warm is in de wachtkamer, maar dat het een comfortabele temperatuur is.
0: Dus het gaat veel verder dan alleen maar iets moois ergens op plakken.
1: Ja, het hangt echt af van de wens. Kijk, we zeggen Memo reclame, maar ik denk dat meer dan de helft eigenlijk van onze werkzaamheden zijn ook functioneel en esthetisch verhogende elementen toevoegen, waardoor de bedrijven gewoon een comfortabele leefomgeving krijgen of een werkomgeving, waaronder akoestiek en zonwerende folie.
0: Jullie zijn echt een Lelystadsbedrijf, telde je. Dat kan ook niet anders als je er al meer dan 50 jaar zit. Wat hebben jullie als Memo met de stad en wat doen jullie voor de stad?
1: Ja, zelf woon ik in Emmeloord. Dus ik heb niet één op één een verbinding met Lelystad. Natuurlijk door de jaren heen en de medewerkers die hier uit de buurt komen. Ja, dan zie je toch de voetbalclubs, de hockey, de tennis, de culturele activiteiten van een Batavialand, de Kubus en de evenementen die hier natuurlijk elk jaar gaan. Ja, en die weten ons ook prima te vinden. Want los dat wij ze vaak ondersteunen met de nodige reclameuitingen, zijn we ook sponsor van de nodige partijen.
0: Ja, maar dat denk ik dat wel eens moeilijk is. Want veel partijen die denken natuurlijk, oh, dit is voor een goed doel. We vragen het even aan Memo of ze het voor ons regelen. Je zult best veel vragen krijgen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dat is een lastige. Dus op een gegeven moment liep het een beetje de spuigaten uit. Dus toen hebben we gezegd, nou, we doen een sponsorbudget. Die zetten we op papier voor een jaar. En dan gaan we gewoon kijken wie erbij past. Want het was inderdaad iedereen met een raceauto of die een skateboardactiviteit had of een project had bedacht, die kwam bij ons aankloppen. Dus dat was niet meer te doen. Dus we hebben nu gewoon langdurige samenwerking en sponsorovereenkomsten met een aantal vaste partijen. En daarnaast hebben we nog wat lokale initiatieven. En als het mee kan lopen binnen de huidige productie, dan ondersteunen we waar kan. Maar wel binnen het gestelde budget.
0: Snap ik. Hey, jullie doen dus best wat voor Lelystadse bedrijven. Dat is een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook bijvoorbeeld het zijn van een erkend leerbedrijf hoort daar volgens mij bij.
1: Ja, ik vind wel dat heel veel. Nou ja, ik weet niet of ik over mijn generatie moet spreken. Ik ben 40. Maar het is makkelijk klagen, maar er wat aan doen is belangrijker. En ik vind. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat als jij wil dat je beter geschoold leerlingen of nieuwe medewerkers krijgt en nieuwe aanwas, dan moet je wel zorgen dat die kennis ook bij die generatie terechtkomt. En scholen lopen gewoon logischerwijs altijd achter op de vraag uit de praktijk. En dus die kennis moet uit het bedrijfsleven komen. Dus daar moet je in investeren. Nou, dat houdt in dat je inderdaad een plek vrijmaakt, de tijd investeert. En dat je mensen en stagiaires ook de tijd en de ruimte moet geven om fouten te maken, zodat ze kunnen leren.
0: Ja, is ook wat dat betreft actief. Ook de betrokken bij initiatieven als de Lelystadse Uitdaging of dat soort initiatieven?
1: Lelystadse Uitdaging op het moment niet. Jink, bliksemstage, hebben we wel al een paar keer aan meegedaan. En dat willen we ook uitbreiden. Alleen soms toch wat schommelingen met personeel en pieken en dalen binnen ons vakgebied maakt het soms lastig plannen. Maar waar kan doen we het zeker mee. En wij zijn elk jaar van de partij met Lady Start. Dat vinden we ook belangrijk. Om toch de cultuur en bij Jink de jongeren gewoon echt kennis laten maken met ons vak. En hoe mooi het wel niet is eigenlijk.
0: Ja, dat mes snijdt eigenlijk snel aan twee kanten. Je had het over dat vak en je zei het eigenlijk in ons eerste blokje al. Je markt is wel aan het verschuiven, maar de hele branche ontwikkelt zich, denk ik, hè?
1: Ja, het is. Ja, klopt. Het is een hele brede vraag wat dat betreft. Onze branche verschuift langzaam van losse reclameobjecten eigenlijk naar totaaloplossingen in de ruimte. Gelukkig zijn we daar ook goed in. Klanten willen niet alleen maar zichtbaar zijn, maar ook sfeer, duidelijkheid en beleving creëren. En daarnaast zien we ook steeds meer een verschuiving naar aandacht voor duurzaamheid en hergebruik. Dus klanten die verwachten steeds meer dat ze een idee bij één partij kunnen neerleggen en met dat idee aan de slag gaat en een totaal project van idee tot uitvoering creëert voor ze. Ja, daar moet je mensen voor hebben en machines. En daar zijn wij gelukkig nu goed op ingericht.
0: Als je nou eens je ogen dicht doet en denkt over 10 jaar, wat doet Memo dan?
1: Oeh, dat vind ik een lastige, maar wel een leuke vraag. Hey, over 10 jaar zie ik Memo als een zelfstandig en gezond bedrijf. En dat nog steeds bekend staat om visueel sterke oplossingen. Ja, het team draait dan gewoon het bedrijf met vaste klanten en langdurige samenwerking. En zelf ben ik dan voornamelijk bezig met richting geven aan het bedrijf, kwaliteit bewaken en alleen net even die leuke, mooie projecten eruit pakken die ik dan heel graag zelf nog begeleid.
0: Ja, want dat kan ik mij voorstellen. Dat je ook zelf wel denkt, op deze plek wil ik niet alleen maar met dat management en dat ondernemen bezig zijn. Ik wil ook dat vak gewoon zelf uitoefenen.
1: Ja, dat klopt zeker. Ik heb natuurlijk twee goede projectmanagers die alle projecten oppakken. Ik ben ondertussen naar boven verhuisd en dan zit ik lekker in mijn kantoortje. Maar uiteindelijk ben ik dan alleen maar druk met de boel regelen en de grote lijnen. Maar ik mis het wel om met de klant enthousiaste ideeën te creëren, mooie dingen te bedenken en uiteindelijk ook te zien wat er uiteindelijk hoe het gemaakt gaat worden en hoe het tot stand komt. En daardoor ga ik nog wel regelmatig mee met de monteurs of even een dagje meedraaien met de productie om toch die affiniteit te houden en ook nog eventjes die boost van energie en enthousiasme te krijgen in het mooie dingen maken.
0: Nou, er zijn alle klanten hier natuurlijk even lief, maar van welk project de afgelopen periode gaan je oogjes een beetje glimmen?
1: Wij hebben hier bij onze buren Volspar. Ik weet niet of je die kent. Die doen in inkten en verven voor autolakken voor doen ze eigenlijk. En dat creëren ze voor over heel de wereld. En ze hebben hier een trainingscentrum op Noordersluis zitten. En die hadden ook de uitdaging van die trainingscentrum. Dat alleen fysiek hebben ze maar één spuiterij. Maar er komt een heel legio aan mensen voor die training en die cursus. Dus die kunnen ze niet tegelijk bedienen. Dus ze hebben een complete VR-situatie bedacht om die mensen te trainen. Dat is leuk, maar om die in een hok te zetten, dat ziet er niet uit. Dus toen hebben wij de vraag gekregen, maken we wat moois van. Dus toen hebben wij een hele moderne gestelde VR-ruimte ingericht met lichtgevende wanden, met mooie uitingen. Dat al doe je zelf de cursus niet, maar kijk je naar de mensen met die VR-beleving en bril op. Je ziet dan het plezier dat ze hebben en dat ze in een mooie omgeving staan.
0: Nou heb je natuurlijk het leukste, maar je hebt ook altijd, hoef je de naam niet te noemen, maar wel iets over vertellen, een hoofdpijnproject ertussen zitten.
1: Ja, hoofdpijnprojecten. Nou, de meeste hoofdpijnprojecten begint eigenlijk met een onduidelijke vraag. En dat is dan dat de klant eigenlijk niet weet wat ze precies willen. Ze zeggen bijvoorbeeld, ik wil stickers of autoblettering is een goed voorbeeld. Ik wil autoblettering, maar dan nog niet weten welke auto's ze precies gaan kopen. Ze hebben bijvoorbeeld niet een logo. Ze hebben niet nagedacht over het budget. En dan valt vaak op alle fronten valt het een beetje tegen. En dat is voor ons dan heel erg zoeken, oké, wat wil de klant dan precies? En dat is die zoektocht maakt het tijdrovend, maar ook vaak zorgt dat voor een resultaat dat, waar wij vaak niet helemaal achter staan en waar de klant niet helemaal mee geholpen is.
0: Kortom, weet wat je vraagt is ook hier gewoon het adagium. En daar helpen jullie ze natuurlijk ook bij als ze met een onduidelijke vraag binnenkomen.
1: Ja. We hebben een heel draaiboek met leuk wat vragen. Dus dat is, vinden klanten misschien ook vervelend aan ons. Dat als ze een wens hebben, dan krijgen ze ook gelijk 10 vragen terug om goed te definiëren. Wat is nou je verwachting van ons? En op welke punten kunnen we de klant helpen? En als we erachter komen dat het project niet haalbaar is, budgetair, planmatig of dat het buiten onze scope van kennis valt, even goede vrienden, dan stoppen we bij het ontwerpproject. Dan krijgen ze de ontwerpbestanden en dan kunnen ze daarmee naar bijvoorbeeld een externe partij gaan.
0: Kijk, zo kan het ook. Nou, we hebben heel veel gehoord over Memo, waar ze vandaan komen, maar ook wat de toekomst is. Maar we zijn natuurlijk wel benieuwd hoe het er in de praktijk uitziet. Daar gaan we dadelijk, na de muziek, eens even verder kijken hier bij Memo met Sander Vinken naar hoe het wordt gemaakt. MUZIEK

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn nog steeds bij Memo, bij Sander Vinken. We hebben net van alles gehoord over verleden, heden en toekomst van het bedrijf. We gaan eens even kijken hoe dat er dan de praktijk uitziet. We zitten hier in een ontvangruimte. En ik dacht in eerste instantie, Sander, nou, jullie maken ook behang. Want het is op een beetje, het is behangen.
1: Ja, het lijkt inderdaad behang, maar dat is het niet. Het is geprinte akoestische panelen zijn het. Je ziet te vaak dat gebouwen worden opgeleverd met betonvloeren, glazen kantoorruimtes en spuitplafond. Waarbij na het betrekken van het pand toch de medewerkers erachter komen van ja, ik voel me hier niet zo fijn. Er is te veel galm, ik heb constant last van mijn collega's. Ja, en dan worden wij ingevlogen om er nog wat van te maken van hoe is dit nou ja, haalbaar. En dan komen wij met akoestische oplossingen, waaronder geprinte akoestische oplossingen.
0: Ja, wat dat betreft lijkt het dus behangen, maar het is een andere techniek. Maar het heeft ook een dubbelfunctie. Het ziet er leuk uit, maar het helpt ook bij het geluid.
1: Ja, klopt. Het is, we zien te veel dat projectinrichters kiezen voor een standaard akoestische oplossing. Dan krijg je grijze blokken aan je muur of een lamellaplafond. En dan kun je kiezen uit bijvoorbeeld 8 kleurtjes. Maar dat is eigenlijk zonde, want wij hebben machines die ze in vorm kunnen snijden. We kunnen erop printen. Dus je krijgt niet alleen een akoestische oplossing. Je krijgt iets wat bijdraagt aan de branding en aan de visuele identiteit van het bedrijf.
0: Maar ook gewoon aan de schoonheid, zal ik maar zeggen. We kijken ook naar een grote vaas met bloemen.
1: Ja, dit is een goede testprint. En dan hebben we een schilderij geprint op akoestisch materiaal. Waarbij een klant ook aangaf van ja, ik wil prints aan mijn muur. Nou, dan kan je natuurlijk kiezen voor een strak plaatmateriaal. Maar deze akoestische oplossing draagt dan ook gelijk weer positief bij aan de galm. Waardoor het een dubbele werking krijgt.
0: Maar niet alleen in het platte vlak, ook kennelijk driedimensionaal. Want ik kijk hier ook naar een soort van PTT-brievenbus. Met daarboven gratis inspiratiegids. De ene gleuf en de andere gleuf overgepost. Waar kijken we naar?
1: Dit is een element geweest voor een beurs. Wij hebben ook een bedrijfstak en dat is Memo Live. Dat zijn alle interieurprojecten in de zorg. Met specifieke tak de dementiezorg. En daarbij stonden op een beurs. En daar hebben mensen wouden toch nog wel eens fysiek post bezorgen. Nou, dachten wij, dan doen we een PTT-postkastje. En die kunnen we gewoon mooi in maat snijden tot een vouwbaar 3D-model. Dus dan kunnen we het akoestische materiaal kunnen we snijden en bewerken tot een mooie, nou ja, in dit geval een PTT-postkast.
0: En die is niet alleen grappig omdat hij er leuk uitziet, maar hij draagt ook bij aan de geluidskwaliteit.
1: Ja, nou in dit geval doet hij wel wat aan de geluidskwaliteit, maar het was eigenlijk om de mensen die in een PG-afdeling zitten in beweging te krijgen, dat ze zelf hun brieven kunnen posten. Dus het was meer het het in beweging krijgen van de mensen op de afdeling.
0: Als je dan hebt over zo'n dementieafdeling en een tak van sport jullie daarvoor hebben, waar moet je dan aan denken? Wat is dan belangrijk? Wat jullie zeggen, daar hebben wij verstand van, daar kunnen wij een bijdrage aan leveren.
1: Ja, daar hebben mensen voor die hebben de nodige cursussen gevolgd om in het brein van een persoon met dementie te kruipen. Omdat ze teruggaan in de tijd en soms wat gedesoriënteerd zijn. Vertonen ze wegloopgedrag of weten ze niet precies waar ze zijn. En om dan hun leefomgeving herkenbaar te maken en ook door actieve sturing met beeld te gebruiken, dan komen de mensen meer tot rust, waardoor de mensen komen tot rust. De medewerkers hebben echt tijd om te zorgen en niet op een politieagentje te spelen. Ja, en dat werkt gewoon heel mooi aan elkaar bij. En dan maken we eigenlijk gebruik van alle materialen en kennis die we binnen ons Memo hebben. Die passen we toe op een manier dat werkt voor die mensen, zodat ze een mooie en fijne leefomgeving krijgen waar ze graag willen zijn.
0: In een van de Lelystadshuizen heb ik een keer een mooi voorbeeld gezien van een hele wand en een lift. Daar kwam je uiteraard de lift uit op die afdeling. Maar als je terugging moest je goed kijken waar zit hier nou de lift. Het leek gewoon een muur, een gang.
1: Ja, dat klopt. Dat was een beetje de oude techniek. Dat was het camoufleren van uitgangen, zodat mensen niet van de afdelingen af konden gaan. Nou is er al enkele jaren een nieuwe wet met open deurenbeleid. Dus je moet de mensen eigenlijk niet opsluiten, maar als ze willen, mogen ze weg van de afdeling. En om dat eigenlijk toch enigszins tegen te gaan, want sommige mensen, ja, die zijn niet helemaal meer in staat om voor zichzelf te zorgen en de deur uit te gaan. Dan wil je ze eigenlijk positief sturen door plekken in te richten waarbij ze zich fijn voelen en graag rondlopen. Dan stuur je ze liever naar die plekken toe waar je ze wil hebben, in plaats van dat je zegt, daar mag je niet heen. Dus het positief beïnvloeden van hun gedrag.
0: En zo zie je maar dat het heel wat verder gaat dan alleen stickers plakken. Nou, deze ruimte, alhoewel die akoestisch heel mooi is en er heel veel dingen zijn waar je nog veel over zou kunnen vertellen, gaan we verlaten, want we gaan eens even kijken waar het echt allemaal gebeurt. Voordat we naar buiten lopen, als ik omkijk, zie ik hele grote bloemen. Ook weer dat geprinte materiaal met wandpaneel krasvast erop. Maar we zien ook een klein stukje vloerbedekking liggen. Althans, het ziet eruit als vloerbedekking.
1: Ja, klopt. Het is een afbeelding van een mooi persisch tapijt. Maar het is uiteindelijk geprint PVC, vloer-PVC.
0: Zodat je er niet over kunt struikelen, maar wel het gevoel hebt van het is een persisch tapijt.
1: Ja, klopt. Want in de zorginstellingen, ja, mensen lopen toch veel met een rollator of een stok. Of ze sloffen een beetje over de grond. Ja, daar kan je niet een hoogpolig tapijt neerzetten, want daar struikelen ze over. Maar door een geprinte tapijt te integreren in de vloer, dan struikelen ze niet. Maar dan krijg je toch wel een mooie visuele presentatie van een natuurlijke woonkamer.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Mooi, dan verlaten we deze ontvangruimte en lopen richting de trap. En gaan naar beneden naar ontwerp. En dadelijk even vragen, Sander, volgens mij ziet dit er een beetje uit, niet als een kantooromgeving waar we vandaan komen. Het is een ingebouwde hal, hè, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. In coronatijd hadden we een beetje gebrek aan ruimte. Mensen moesten wat meer afstand hebben van elkaar. Dus dan hebben we voor nood wat extra kantoorruimtes gebouwd. En ja, wij kunnen natuurlijk op elk planmateriaal printen wat we willen. Dus een standaard wand vonden we een beetje saai. Dus we hebben alle wanden voorzien van een mooie inspirerende print.
0: We zijn weer terug bij de voordeur. En dan komen we langs iets waar mensen die misschien ook nog wel jullie van kennen. De BKL-trofee. Winnaar BKL-trofee 2011.
1: Ja, klopt. Dat was wel voor mijn tijd. Maar dat was wel, ja, gewoon een mooie bekroning voor het buitengewone werk. Wat hier altijd gedaan werd voor het bedrijfsleven hier in Lelystad.
0: Wat doen jullie veel met de BKL?
1: Ja, we zijn aangesloten bij de BKL. En ik heb laatst het coachingsprogramma ook doorlopen. Dat was ook hartstikke leuk om te doen. En ja, geregeld gaan we naar de borrels, de kennissessies. En waar nodig ook de cursussen die ze aanbieden.
0: En het trofee hangt hier nog steeds trots aan de wand. Ja, dan komen we door een eerste ruimte. Daar zien we al heel veel mooie voorbeelden van alles wat er geprint is. Maar ook hele grote, ja, wat zijn dit? De tafels eigenlijk, hè? Nee, hiervoor, die tafels. Hele grote tafels.
1: Ja, dat tafel is een, ze noemen dat een Bubble V applicator. Eigenlijk kan je daar, zo groot als de tafel, die is 4,5 bij, nou, volgens mij bijna 2 meter breed, kan je stickers eigenlijk in één persoon met de wals op een bord aanbrengen. Waarbij je vroeger met een spaalteltje met 3 mensen tegelijk het bord aan het plakken was.
0: Kijk, techniek helpt de mens. En je wees net ook even naar een soort van kastje waar we naar staan te kijken.
1: Ja, klopt. Dit was een conceptkast die hebben we voor een klant ontwikkeld. Want die wou een bepaald product presenteren. En dat wou dus op een gebruik maken van duurzaam materiaal. Dus toen hebben we wat testen gedaan. Hebben een kastje gesneden en een 3D-object van gemaakt. Uiteindelijk is het project niet doorgegaan. Omdat het door heel Europa verdeeld moest worden. En de transportkosten waren toch te hoog voor de klant. Maar we wouden het niet weggooien. Dus we hebben er gebruik van gemaakt door onze eigen producten er maar in te presenteren.
0: Kijk, heel erg mooi. Lopen even langs die mooie tafel. Ja, dan zie je iets dat ziet eruit als een printer met grote flessen inkt in alle kleuren. En een soort half stickervel dat eruit hangt, hè?
1: Ja, klopt. Wij hebben diverse grootformaat printers, noemen ze dat dan. Ze zijn allemaal 1,60 meter breed. Dat is een beetje een standaard maat. Het staat er ook op voor de folies. Dus wij kunnen maximaal op 1,60 meter printen. En de rollen zijn 30 tot 50 meter lang. Dus dat is het maximale printbereik wat we hebben. En de flessen inkt, ja, zonder inkt kan je niet printen. Dit is toevallig een UV-machine. Dus de inkt droogt door middel van UV-licht. En daardoor is het een wat ecologischer, nieuwer model voor de wat chemischere alternatieven die er zijn. Dus ja, ook MVO, het zijn eco-inkten, het droogt sneller en het is ook nog biologisch afbreekbaar materiaal kunnen we gebruiken. om toch daarin, waar de keuze gemaakt kan worden voor duurzame alternatieven, dat we dat doen.
0: Loop even verder, want daar zien we nog steeds meer van die hele grote apparaten staan. Hier staat nog iets van een tafel waar we naar kijken.
1: Ja, klopt. Het heeft ook een hele bijzondere naam. Het heet een flatbed printer, vlakke tafel. Dus dit is een machine die kan op dit print bereikt. Dat is 2,50 meter bij 1,50 meter. Kan je hier een plaat op leggen en dan zou je direct op het plaatmateriaal kunnen printen. Dus bijvoorbeeld glas, hout, trespa, PVC, noem maar op. Als het eronder past, tot 4 centimeter dik, kunnen we direct op printen. Dus stel je hebt een deur, we kunnen een sticker printen en op een deur plakken. Maar je kan ook de hele deur op de machine leggen en er direct op printen.
0: Kijk, het is nog eens wat. Maar daarnaast staat er gewoon een printer keurig een hele grote sticker te printen.
1: Ja, dit zijn toevallig heel veel stickertjes. Het lijkt een grote print, maar het zijn allemaal losse stickertjes. En er zitten oriëntatiestippen worden eromheen geprint, zodat straks de snijmachine, die scant de stippen en de barcode. En dan maakt hij de nekjes, snijdt hij er allemaal losse stickertjes van.
0: En dit is een meer klassieke printer, hè?
1: Ja, dit is een solventprinter in dit geval. Met solvent inkten, vandaar de naam van de machine. En deze is eigenlijk onze grote productiemachine. En hier kan al het materiaal, of het nou een stickertje is voor op een serverruimte, dan moet je 150 graden kunnen hebben. Of een stickertje voor op je raam. Of stickers voor om auto's te wrappen. Dat wordt allemaal op deze machine gedaan, omdat deze inkten heel sterk zijn qua kleurbereik, maar ook heel flexibel zijn. Dus je kan het tot 200% uitrekken, maar dan blijven de pigmenten, dus de kleur, blijft nog steeds goed.
0: Kijk, zo zijn we, hebben al die stickers hun eigen kwaliteiten. En als die dan geprint is, en dat moeten kleine stickertjes worden, dan lopen we door, ik denk, naar de snijmachines waar we inmiddels terechtkomen.
1: Ja, klopt. Dit is een geautomatiseerde snijmachine. Door middel van de barcode kunnen ze het geprinte product scannen. Dan roept de machine automatisch al het juiste snijbestand op. Moet de operator nog wel zorgen dat het mesje goed is ingesteld en het juiste mesje in de machine zit. En dan gaat hij daarna automatisch aan het werk met snijden. En dat kan zijn dat hij alleen de teksten snijdt. Hij kan er doorheen snijden, maar hij kan ook bijvoorbeeld losse snijteksten snijden. Dus dan snijdt hij alleen door de toplaag heen van de folie. En dan moeten we dan laten wegpellen, zodat we een goede bruikbare sticker krijgen.
0: Ja, en dan heb je ook nog van die stickers die je tegen de auto ruit moet plakken, hè? Die eigenlijk verkeerd omwerken, zal ik maar zeggen, als sticker.
1: Ja, klopt. Je moet ook inderdaad stickers soms in spiegelbeeld printen en dan plakjes aan de binnenkant, zodat ze aan de buitenkant inderdaad leesbaar zijn.
0: Zo zie je maar heel veel verschillende technieken. En daarachter zien we dan de laatste machine in deze hal. Iets met heel veel verschillende rollen. Maar we kijken ook uit naar heel veel kleurtjes materialen volgens mij.
1: Ja, klopt. Dat is nog echt het oude sign. En dat is het snijden van allerlei gekleurde folies die vanaf de fabriek gekleurd zijn. Dus ze zijn kleurgecodeerd. Dus als je die nu bestelt of over 3 jaar, mits de folie nog bestaat, zijn de kleuren identiek. Nou, tegenwoordig zie je steeds meer dat bedrijven hun eigen ontwerpen hebben. Net hun eigen kleurtje, net hun eigen styling. Dat het eigenlijk niet meer te vinden is in een standaard folie. Dus dan printen wij hun kleur en dan snijden we het na. Dus we creëren onze eigen gekleurde folie.
0: Ja, dan komen we toch in een soort van garage. En dan zien we toch, Sander, een soort van handwerk. Want hier is een kleurfolie. Die werd met een soort föhn warm gemaakt en dan geplakt.
1: Ja, klopt. Dit is een folie. Die moet je verwarmen. En dan is die zover uitrekbaar dat je hem om vormen heen kan trekken. Dus dit is echt het wrappen van objecten. Dit doen we ook veel voor auto's. En in dit geval is het een spatbord of een kuip van een motor die gerapt wordt.
0: Ja, en hier staan dus ook de auto's die je dan rond ziet rijden en die gerapt worden. Je zei dat eigenlijk al een beetje in een van de eerdere blokjes. Een auto beplakken is hartstikke ingewikkeld, hè?
1: Ja, zeker. Het hangt van zoveel facetten af. Een nieuw binnengekomen auto vanaf de fabriek, die zijn redelijk goed te plakken. Want die zijn schoon, die zijn nog top gespoten. Alles is netjes, geen krasjes. En de spatborden zijn goed te demonteren, waardoor je de folie er achterlangs kan plakken. En dan gaat dat langer mee. Maar 9 van de 10 keer, zeker met de huidige prijzen van auto's, zien we dat klanten steeds vaker kiezen voor tweedehands auto's of jong gebruikte auto's. Waardoor je toch auto's binnenkrijgt die ja, of schade hersteld zijn, of bijvoorbeeld al de nodige beschadiging hebben. Waardoor ja, met dat folie aanbrengen moet je iets creatiever zijn. Dus je moet eerst heel veel poetsen en wat herstelwerk uitvoeren voordat je uiteindelijk hetzelfde stickertje kan aanbrengen.
0: Want een stickertje mag er natuurlijk gewoon niet afvallen. Mooi, dankjewel.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Marleen, jij werkt hier al een tijdje volgens mij, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: En nou begreep ik dat je ontwerper was, maar ik zie hier toch drukkende weer met folie.
3: Ja, ik ontwerp normaal gesproken wel. Maar als mijn collega Jasper er niet is, dan plak ik ook.
0: Dus je moet alle markten thuis zijn?
3: Ja, ik ben van alle markten thuis.
0: Dat ontwerpen, dat doe je achter de computer, denk ik?
3: Ja, ik ontwerp voor Memo Life. En dat zijn ontwerpen voor het aankleden van PG-afdelingen in zorginstellingen. Dus dat is eigenlijk iets heel anders dan Memo Reclame.
0: Maar wel dezelfde techniek en materiaal?
3: Ja. Dus we ontwerpen het hier gewoon met Photoshop en Illustrator. Dus eigenlijk dezelfde programma's als reclame. En alles wordt hier gemaakt, dus dat, qua materiaal is dat hetzelfde.
0: Wat is nou het leuke aan het werken voor Memo Life? Want dat is een bijzondere tak van sport, hè?
3: Ja, nou, het wordt altijd goed ontvangen. Dus mensen zijn altijd blij als jij op de afdeling komt en het een vrolijke en aangename sfeer geeft. Dus dat maakt het heel leuk.
0: En dan ga je ook wel eens mee om het zelf te monteren?
3: Heel af en toe.
0: Echt voor alle markten thuis?
3: Ja. Oh, het is ook plakken, hè? Dus in principe kunnen we dat ook.
0: Nou, dit ziet er in ieder geval uit voor de luisteraars. Een heel licht klusje van heel veel hoeken en heel rond. En daar moet het strak op. Ik zal je niet langer storen. Dankjewel.
3: Dank je.
0: We zien hier allerlei pakketjes klaarstaan voor verzending. En dan valt op het grote aantal Lelystadse bedrijven, laat ik er een paar noemen. Specto Aerospace. Op de luchthaven, Camp natuurlijk, van de auto's die ook gerapt moeten worden, lesauto's, Go, kinderopvang. Dus je hebt wel echt heel veel bedrijven in Lelystad die je bedient, hè?
1: Ja, onbewust doen we meer bedrijven in Lelystad dan we af en toe bij stilstaan. En ja, dat maakt het wel leuk, want elke dag als je naar je werk rijdt, zie je ook je werk weer terug.
0: Ja, alleen jij weet dat en de rest van de wereld niet natuurlijk.
1: Nee, maar dan doen we ons werk eigenlijk ook wel goed dat ze niet weten wie wij zijn, maar dat ze gewoon de klant goed kunnen zien en dat de klant opvalt. Want als de klant het goed doet, dan krijgen wij ook meer werk. Dus dan helpen we elkaar weer.
0: Ja, wat dat betreft kun je denk ik goed zien, ook overal waar je rondkijkt bij jullie in dit bedrijf, dat het meer is dan alleen stickers proberen recht op een object te plakken.
1: Ja, zeker. Het gaat veel verder dan dat. Het gaat echt om de klant te helpen met hun probleem. En of dat nou een kantoorklimaat verbeteren is, het geluid, auto-opvallendheid. Of dat ze, nou, in dit geval van Camp, een locatie in Zwolle gaat openen. Ja, wij denken mee om te zorgen dat zij opvallen en hun klanten of bezoekers hun kunnen vinden.
0: Nou, mooi. Dankjewel, Sander. Volgens mij hebben we heel veel gezien van het bedrijf. En er zijn dingen die je via de radio niet over kunt brengen. En dat is de ontzettende verscheidenheid aan materialen, prints, schilderijen, you name it. En het wordt eigenlijk gemaakt. En wat ik geleerd heb vandaag, niet alleen geplakt, maar je kunt ook printen op materialen zelf. Sander, dankjewel voor deze rondleiding, dit inkijkje in de Memo. En u dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer op de dinsdagavond met weer een nieuw bedrijf uit Lelystad. Wat we graag bij Radio Lelystad, bij Lelystad het bedrijf, aan u, de luisteraar, voorstellen.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. Dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Hij heeft ook zichzelf omgebracht. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Kasia Nibiadoma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van de gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering werd tweede. Dan het weer, vanavond zonnig en droog. En ook het weekend is heel zonnig.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het Kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse aronskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch, dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot een uur of 11 is het toch best aangenaam, maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Radio Lelystad. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
6: En dat klopt. We zitten er weer klaar voor. Egbert Kingma is weer zo lief om in te vallen. Jill Wolthuis met berichten. Mijn naam is Joke Wolthuis. Ik heb weer aardige muziek voor je uitgezocht voor deze zondag. En we hebben twee inbalgasten vandaag. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik heb een dubbeldraai en dat is van de Foreo's. En dat begint met... Ja, ik kan het zo gewoon niet lezen, want het scherm staat een beetje opzij. Maar goed, het komt zo direct goed.

0: Ja, de Foreo's met Thea Dobbs en Rob de Nijs. Goed, Joel.
1: Ja, Joke, we zijn er weer op deze zondag.
0: Ja, wacht eventjes. En het eerste nummer van de Foreo's was dus... Dans nog eenmaal met mij.
1: Ja, oude hit uit het verleden. Ja. Heerlijk om naar te luisteren. Mm-hmm. Maar goed, we zijn er weer op deze zondag. Veel mooie muziek heb je uitgezocht. Gaan we er allemaal naar luisteren.
0: Ik heb mijn best gedaan, ja.
1: Jij doet altijd je best, meer dan je best.
0: Ja.
1: En we beginnen altijd natuurlijk met de vraag... had jij een momentje van afgelopen week?
0: Nee, heb ik niet.
1: Nee?
0: Nee, jij?
1: Niet over dat zwembad?
0: Ja,
1: Ja.
0: Vind ik allemaal negatief.
1: Nee, joh, wij promoten op positieve manier het zwembad, toch?
0: Hmm.
1: Nee, van de week gezwommen. We dachten, laten we het eens even doen. Hoewel we er regelmatig komen. Maar ja, als je slim bent, dan moet je gelijk bij de opening komen.
0: Ja,
1: dan is het lekker rustig. Want hoe later het wordt, des te drukker het is. En ja, het vervelende is, veel jongeren die zwemmen natuurlijk. Alle leeftijden. Ook ouderen. Maar dan is niet zonder enig gevaar.
0: Nee.
1: Want er wordt om je heen gesprongen en gedoken. En gebald. En ik kreeg inderdaad een keiharde bal tegen mijn oor.
0: Ja.
1: Was even letterlijk verdoofd. Mm-hmm. Maar goed, kan per ongeluk jongens die stoer waren aan het doen. En aan het spelen.
0: Maar ze schrokken er wel
1: van. Ze schrokken er zelf van. En toen was het afgelopen. Maar zwembad kunnen we alleen maar positief over zijn.
0: Zeker.
1: Natuurlijk. Hè.
0: Maar ja, het is wel tijd voor een tweede zwembad, vind ik. Want er komen zoveel inwoners. Maar ja, er komen ook mensen natuurlijk van Almere, van Dronten. Die komen allemaal bij ons zwemmen.
1: Ja, heel veel mensen uit Almere en Dronten komen naar de koploper toe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat. Zo het open zwembad mis ik nog steeds.
1: Ja, precies.
0: Buitenbad.
1: Het buitenbad.
0: Ja, zeker.
1: Wie weet.

0: Matt Monroe was dit met My Kind of Girl. En dat was een verzoekje van Wim. Nou, bij deze dus. En daarvoor Bonnie Sinclair met Vlieg Nooit Te Hoog. Nee, dat zou ik ook maar niet doen. Sjoe.
1: Ja, Joke. We hebben altijd berichtjes, hè? En er is ja, natuurlijk veel te doen altijd in Lelystad. En met het mooie weer zeggen we altijd, ga lekker naar het natuurpark. Kun je nog van de kunstroute genieten. En van de rondvaart en de rondtocht in deze maand. Maar je kunt vanmiddag om 16:00, voor de mensen die geïnteresseerd zijn, om 16:00 naar Mila. Want die organiseert elke twee maand dichters in de moestuin. Aan het Amsteldiep 69. Daar moet je wel voor opgeven, dus moet je even naar Facebook en dan zoeken naar Dichters in de Moestuin of Mila Romein of Met Inzet Lukt Alles om het te vinden.
0: Ja.
1: En dat is een programma van 16:00 tot 19:00 met hapjes en drankjes. En een gevarieerd programma altijd ontstaat spontaan met dichters, met muzici, met mensen die te vertellen of te bespelen hebben.
0: Mm-hmm.
1: En altijd een gezellig gebeuren. Dichters in de Moestuin heet dat. Vanaf vanmiddag 16:00.
0: Oké. Okay.

0: Ja, leuke muziek van Bert Kempfert met African Beat. En ik hoorde net van Egbert dat dit nummer ook wordt gedraaid op de Efteling. Dan ben ik even vergeten welke attractie dat was.
1: Indische Waterlelie.
0: Oh, de Indische Waterlelie. Nou, kun je nagaan. Ik ben er geen even daar geweest, dus ik weet het niet. En daarvoor Nat King Cole met Those Lazy Hazy Days of Summer. Nou, dat klopt wel, hè, want de zomer houdt maar aan in Nederland. Oké, we zitten bijna aan het lokale nieuws van 10:30. En na 10:30 praat ik even met Jules Baars. Maar je kunt nu even luisteren naar Dave met Vanina.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Party Players speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het Kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse avondskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch? Dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot 1:50 is het toch best aangenaam. Maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar 1 graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat tussen het Harde en Knoop Latmarbroek een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op visite bij Spoor 55.

0: Crosby, Stills, Nash & Young met de Marrakesh Express. Ja, we hebben aan de telefoon Jul Baars. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoi, lang niet gesproken, joh.
1: Nee, hoe is het met je?
0: Ja, goed hoor. Mag niet mopperen. Met jou ook?
1: Met mij gaat het nu prima.
0: Oh, dus het ging iets minder prima.
1: Nou, we hebben wat familieproblemen gehad en met ziektes en met dood. Dat is nu weer rustig.
0: Oh, nou. Doe maar rustig aan, Jul.
1: Ja, dat doen we altijd.
0: Oké, goed zo. We gaan het even hebben over de dinsdagavondsalon.
1: Ja.
0: Ja, die bestaat 5 jaar, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat hadden we nooit verwacht, maar...
0: Waarom niet?
1: Ik keek, ja, je begint eraan en denkt dan bij jezelf, ja, hoe moet ik dat doen?
0: Mm.
1: En hoe krijg je al die mensen met woordkunsten naar je toe?
0: Ja.
1: Dus je begint bescheiden en wacht af wat er gebeurt. Maar ineens besta je 5 jaar en dat is toch wel, vind ik toch wel eigenlijk, wij bestaan 5 jaar, vind ik toch eigenlijk wel heel erg mooi.
0: Zeker.
1: En als je dan in die periode, ik heb eens geteld, want we hebben alles opgeschreven van wat we gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: Daar heb ik een prachtige lijst van. Nou, dan kan ik niet zeggen dat het exact zo is, maar ik heb het geteld. En dan kom ik tot 600 mensen die wij een podium hebben geboden. Met verhalen, met liedjes, met gedichten. En dat is toch wel...
0: Dat is bijzonder.
1: Wij zijn daar heel blij mee.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is toch bijzonder. En het gaat maar door. En er melden zich steeds ook weer nieuwe mensen aan. Het is waanzinnig hoe er in deze polder wordt gedicht.
0: Nou, kijk eens.
1: Ja, en het prachtige is dat iedereen het doet. Mm-hmm. En wij vinden dat mooi.
0: Ja.
1: En, toen hebben we bedacht van, goh ja, we moeten dat toch echt vieren. Want het is niet zomaar wat. Dus, hoe doe je dat dan? Ja... wij hebben bedacht dat we dat dan met een gedichtenwedstrijd doen.
0: Oh.
1: Dus alle mensen die bij ons op de radio hebben gezeten... of die zeg maar, zich geroepen voelen... vragen we om een mooi gedicht. En dat moeten ze dan inzenden.
0: Ja, en heeft het een bepaald thema ook?
1: Of nee, het heeft geen thema.
0: Okay.
1: Gewoon een mooi gedicht...
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben we een hele vakkundige jury, bestaande ook uit echte dichters.
0: Oh.
1: Die gaan bepalen en dan gaan we er 5 uithalen. En die krijgen alle 5 een prachtig mooie prijs in de vorm van een beker.
0: Ja.
1: De Radio Lelystad beker, uitgereikt door meneer Staphorst.
0: Oh, en, kijk eens.
1: Ja, wat wil je nog meer?
0: Nou, meer wil je niet.
1: En vier prachtige medailles. Dus dan, en daar maken we weer een heel mooi programma van. Dus zo hebben wij bedacht om het te vieren.
0: Nou, geweldig. En doe je dat dan op de dinsdagavond? Of?
1: Ja, wij gaan op 6 oktober, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: Even kijken hoor, of dat zo is. Want ik ben een beetje oud, hè?
0: Ja, ik ook.
1: Jij ook?
0: Jij
1: bent hartstikke jong.
0: Nee, man. Zo lijkt het, maar...
1: In onze uitzending van 6 oktober...
0: Ja?
1: Zullen we de 5 prijswinnaars uitnodigen... en dan maken we er weer een gezellige avond van.
0: Ja.
1: En iedereen kan meedoen. Maakt niet uit of je slecht kan dichten of goed kan dichten.
0: Uh-huh.
1: Het gaat om het meedoen. En een vakkundige jury bestaat uit dichters. Die zit daar zelf niet in.
0: Nee.
1: Die gaat voor ons bepalen... wie dan winnaar is.
0: Ja, precies.
1: En dan maken we een leuke uitzending van. En dan wordt de cup uitgereikt en de 5 medailles. En wat wil je nou nog meer?
0: Hartstikke mooi.
1: En dan
0: mooi.
1: Gaan we de volgende 5 jaar in.
0: Nou, de tijd gaat snel hoor, Jul.
1: Ja, erg hè?
0: Echt wel. Ja. Nou, maar wat leuk dat je dat zo gaat vieren dan. Hè?
1: Ja, het is verschrikkelijk leuk. Maar ik vind het eigenlijk nog veel leuker.
0: Ja.
1: Veel leuker dat we zoveel mensen hebben kunnen bereiken.
0: Zeker.
1: Want we krijgen ook steeds meer reacties.
0: Mm-hmm.
1: En die komen uit heel het land. Dus het is heel erg leuk. Ik weet niet in hoeverre wij heel goed beluisterd worden. Maar aan de reacties te horen, te zien... kunnen we toch wel zeggen dat wij... Gini, Joshua, Topsy en ik... toch wel iets heel leuks op de tafel, op de radio zetten.
0: Nou, zeker. Nee, nou, dat doen jullie zeker. Jullie doen heel erg leuke, mooie dingen, hoor.
1: Ja,
0: op dat vind ik ook. Ja. En nou had ik nog een vraagje. Als mensen mee willen doen, die denken, ja, dat wil ik graag doen. Waar moeten ze dan naartoe sturen, hun gedachten?
1: Nou, het staat uitgebreid beschreven op onze Facebookpagina.
0: Ja.
1: De Dinsdagavondsalon.
0: Mm-hmm.
1: Of de Salon Ladies, dat zijn twee Facebookpagina's. Maar het is heel simpel. Als je een gedicht wil insturen, dan kan dat alleen maar in Word of in e-mailtekst. Dus niet anders. Geen tekening, geen plaatje. En dat moet je dan sturen naar poëzie@mail.com.
0: Oké.
1: En we hebben er al 25 binnen.
0: Meen je dat?
1: Ja, zeker.
0: Oh, wat goed.
1: Dus dan wil je nog meer. Dus ik zou zeggen, doe mee.
0: Ja, en het moet voor 14 september, hè, Jules?
1: Ja, dat moet voor zeg maar 14 september moeten we het binnen hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dan kunnen we zeg maar onze prijs kiezen. En wat we met de alle andere gedichten doen, dat weten we nog niet.
0: Maak je daar een boekje van of zo?
1: Nou, dat is te veel geld, want zoveel geld hebben we niet.
0: Nee.
1: Maar ik maak er wel een boekje van in de zin van een internetboekje, zodat mensen die kunnen downloaden. Dus een pdf'je.
0: Okay.
1: Dus in die zin. Maar goed, het gaat om de wedstrijd, het gaat ook om het feest. Ja. Wij maken daar een groot feest van.
0: Nou, hartstikke leuk. Met gebak en zo?
1: Ja, nee, dat nemen we zelf.
0: Ja, dat nemen jullie mee. Ja.
1: Maar misschien wel een goed idee van jou om een gebak mee te nemen. Ja.
0: Ja.
1: Ga jij ook een gedicht insturen?
0: Nou ja, ik ga wel even kijken in mijn map met andere gedichten. Ja,
1: ja.
0: Dat kan ik doen.
1: Is goed. Ja, dat moet je doen.
0: Ja. Dan kan ik dit opsturen naar jou.
1: Maak je ook gedichten?
0: Ja, niet meer hoor. Heb ik wel gedaan.
1: Oh,
0: ja, ik heb helemaal geen inspiratie meer of zo. Nee.
1: Oké. Okay. Nou, raar is dat, hè?
0: Ja, nee, is goed. Ja. Nee, maar dat kan ik wel doen, want ik heb heel veel gedichten gemaakt.
1: Ja, wat willen we nog
0: meer? Ja, toch? Ja. Dus nog even. poëzie@mail.com.
1: Ja, poëzie@mail.com en dan poëzie zonder de puntjes.
0: Ja, zonder de puntjes. Ja.
1: Zonder de puntjes.
0: Ja, okay.
1: Dat is ons mailadres. En mochten er nog mensen zijn die zeggen van, goh, ik wil ook wel eens op de radio of kinderen.
0: Want ja, het staat ook in beeld allemaal, Jules, op dit moment. Ja. Want Egbert is natuurlijk heel knap in dit soort dingen.
1: Dat
0: is
1: waar.
0: Dus ze kunnen de mensen naar kijken.
1: Ja. Maar goed, wij hebben graag ook kinderen en dat hebben we ook al.
0: Ja.
1: En dat gaan we volgend jaar ook weer krijgen. Dus wij vinden onszelf best succesvol. Wij zijn in ieder geval zelf heel erg tevreden.
0: Nou, en daar gaat het om.
1: Ja.
0: En ook dat de mensen het leuk vinden. Ja?
1: Ja, precies. Okay. Ja.
0: Nou, Jul, had je nog verder iets? Of is dat het?
1: Nee, dit is het wel.
0: Okay.
1: En er komen nog veel meer dingen, dus wat willen we nog?
0: Oh, dat komt dan wel weer. Is goed.
1: Ja. Okay.
0: Nou, fijne zondag nog en dank je wel, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, doeg.
1: Doeg, Jules.
0: Ja, zal ik doen.
1: Doeg.
0: Doeg, Jules.

0: mooie muziek van Split Ends met Message to My Girl. En daarvoor Rex Kildo met Marie, der letzte Tanz ist nur für dich. Ik heb hem niet gezien hoor, die Rex Kildo, maar dat kan ook niet. Want die is niet meer onder ons.
1: Nee, al lang niet meer.
0: Nee, Gilles.
1: Goeie Duitse uitspraak, Joker.
0: Ja.
1: Nou, wij gaan even naar klassieke muziek, want rond deze tijd, jaarlijks, is het hele bekende Apollo-ensemble altijd actief. En die trekt dan door de provincie langs verschillende plaatsen met concerten. Altijd onder de titel Festival Via Musica. En ja, Lelystad doen ze vanzelfsprekend ook aan. En dat is donderdagavond aanstaande, 13 augustus, om 8:15 in Batavialand. En inmiddels al voor de 19e keer. En die concertenreeks is heel populair, heel druk, bijna altijd uitverkocht. Maar ze beginnen dus in Lelystad donderdagavond, 8:15. En met allemaal werken van onder andere Telemann, Vivaldi en Händel. En ja, het festival duurt altijd 4 dagen. Mm-hmm. Daarna gaan ze naar andere plaatsen in de provincie.
0: Ja.
1: En nogmaals, hou je van klassieke muziek? Kijk dan eventjes naar de site festivalviamusica.nl. Dus festivalviamusica.nl. Ja. En dan weet je het hele programma en waar en wanneer ze precies optreden.
0: Dat doen ze elk jaar?
1: Dat doen ze elk jaar door de provincie. Heel bekend.
0: Ja.

Maria was dit met, even kijken, Il El Bimbo. En daarvoor Jimmy Fontana met Il Mondo. Even doorslikken. Even kijken hoor. We zitten tegen het nieuws aan van 11 uur. En na 11 uur krijg ik even, hoe heet die ook weer, Ger Kordeman aan de telefoon. En tot aan het nieuws van 11 uur kun je gaan luisteren naar James Last met American Patrol.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Of visite bij Spoor 55.
7: En dat klopt helemaal hoor. We zitten hier tot 12 uur en het is heel erg gezellig samen met Egbert. Ja, even kijken hoor. We gaan zo even luisteren naar ABBA. En zij hebben het over Knowing Me, Knowing You.

0: Abba is dit met Knowing Me, Knowing You. Ger, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gaat het een beetje?
1: Ja hoor.
0: Ja, ben je weer helemaal up-to-date of zit de schrik er nog in?
1: Ja, we hebben net een poesje, die is 12, 13 weken oud. Ja. En ik heb alles afgescherpt en ineens loopt hij bij de buren in de gymnasium in de tuin. Dus dat is niet goed. Dus ik heb hem net even terug moeten halen.
0: Maar ja, gelukkig. Ja, want een schrik is dat, hè? Het beestje kan overal naartoe.
1: Ja, dat wil je niet. Nee. Inderdaad.
0: Nou, gelukkig. Gelukkig is ze weer binnen.
1: Ja.
0: We gaan het even hebben over de drie dingen die je had aangegeven. Zeg zelf maar waarmee jij wil beginnen.
1: Nou, aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag zit ik bij in de bibliotheek. Smiddags van 3 tot 5. En dan lees ik vooruit mijn boek Als de Oostvaardersdijk kon lullen.
0: Okay.
1: Daar ben ik voor gevraagd. Het is de senioren op de pubdag. En die willen graag dat ik die verhalen vertel wat in het boek staat. Dus ik kan een stuk geschiedenis van Lelystad.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben zo'n 30 mensen die komen luisteren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Maar het moet leuk worden. Kan je anders zeggen.
0: Ja.
1: Nee? Dat is aan de donderdag.
0: Ja. En dan kun je zo naar binnen lopen als je wil?
1: Nee, dan moet je reserveren, geloof ik. Maar als je kijkt bij die site, dan kun je dat zien hoor. Maar ik geloof dat helemaal vol zit. Maar maar in ieder geval, op zondag 13 september heb ik die bus weer kunnen huren vanuit het museum. De 154 die over de dijk reed, vroeger naar Amsterdam.
0: Ja,
1: dat hebben we 2 jaar geleden ook gedaan en dat is echt een succes. En dat gaan we nu weer doen. En dat is in het kader van Open Monumentendag.
0: Ja.
1: En we hebben dadelijk, we gaan tot Blok van Kuffelen, daar gaan we terug vanuit het Leescenter. Maar Blok van Kuffelen, dat weten heel weinig mensen, zijn onder die huizen die er staan, er zitten allemaal tankkelders onder, schuilkelders. Dat weten veel mensen niet hoor. Maar in de Koude Oorlog, in de 60e jaren, de Koude Oorlog, toen woonden de mensen die dus in het gemaal werkten, die konden schuilen als er een aanval zou zijn in die kelders. Zodat het gemaal niet stuk geschoten werd, hè, als ze gingen schieten, waardoor de polder onder zou lopen. Weet je, dat soort dingen. Nou, dan is het zo dat die mensen die wonen daar, en één dame die zit ook bij Erfgoed Flevoland.
0: Mm-hmm.
1: En die is waarschijnlijk bereid om even ons toe te staan dat we even de kelder kijken. Het is nog niet helemaal rond, ik ben er nog mee bezig, maar ik denk wel dat het gaat lukken. Okay. Nou, dat zou ook heel mooi zijn.
0: Zeker.
1: En dan terugrijden met de bus over de dijk en dan heb je daar die halte waar de parkeerplaats waar het vliegtuig neergestort is, de Big Banner.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, dat vliegtuig, nou, toen wij in de 70 jaren in 75 met de bus heen en weer gingen naar Amsterdam, zag je elke dag dat ze aan het graven waren. Daar is een dijk, hadden ze aangelegd naar het vliegtuig toe, weet je, toen waren ze aan het graven, dus het vliegtuig ook gegraven. Nou, daar vertelt Jerry Huisman, het is een archeoloog die ook wel op Monumentendag zit, die vertelt er heel veel over. Er zijn een heleboel mensen omgekomen toen, hè. Er zaten nog een aantal in het vliegtuig. Ik ken het verhaal ook hoor. Maar Charlie Taylor, die is de enige die het overleefd heeft. Dat waren Amerikanen. Charlie Taylor. En die was bij die opgraving. Zijn maatjes die eruit kwamen, heeft hij allemaal nog gezien. Die is allemaal gerepatrieerd naar Amerika. Ja, is vreselijk geweest.
0: Ja.
1: Voor zijn man helemaal natuurlijk.
0: Nou.
1: Ja, en dan nog het spannende. Ja, ik ken Klaas Wilding heel goed. En ik zei hem laatst ook al op televisie, bij de radiotelevisie, maandagavond live.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei tegen hem, god Klaas, zou je het leuk vinden om eens een keer in de Lelystad op te treden? Hij zei, nou, ik heb dat heel lang geleden, heb ik dat een keer gedaan. Was hij in het theater Poza geweest.
0: Ja.
1: Hij zei, maar ik zou niet weten waar. Ik zei, nou, ik kan wel even voor je informeren. Nou, als je dat wil doen, zegt hij graag.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik met Ron van Rees gaan praten van Utah Podium.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die was helemaal enthousiast. Nou, die heeft een zaal waar die 60 mensen kan. De grote zaal kunnen meer dan 100 mensen in. Dus ik heb Klaas uitgenodigd. En we zijn vorige week even bij elkaar geweest met z'n drieën. En we besloten om dat op 19 september, smiddags van 3 tot 5, gaat Klaas die show daar presenteren. En dat is heel uniek. Die man is de woordvoerder van de politie in Amsterdam geweest.
0: Van de gemeente. Ja.
1: Maar die heeft zoveel meegemaakt daar. En hij heeft overal die beelden van. Dus alles wordt begeleid door beelden, door films. En ondertussen vertelt hij het verhaal. Dus hij heeft over de Heineken-ontvoering, de Bijlmerramp, maar ook allemaal geen woning, geen kroning, al die demonstraties die er waren tegen de toonbom, weet je, dat soort dingen.

0: zo, hij doet twee beroepen.
1: Ja, die kan
0: dat is echt
1: vertellen.
0: Heel leuk vertellen.
1: Ja,
0: ja zeker weten. Ja. Ja. Dat wordt echt, moet echt een succes worden. Ik heb nu al een man, ik heb 20, 25, die van kennis en vrienden, die zeggen, we komen allemaal hoor. Dus dat komt wel vol, daar ben ik niet zo bang voor. Weet je wel?
1: Ja, nou
0: ja,
1: leuk,
0: die dan weet ik het. Ja, ja. En dan ben ik er nog niet, want dan zit ik op 3 oktober, ja, dat is toch een eind weg, maar dan kom ik nog een keertje bij je langs.
1: Ja, is goed.
0: Dan zit ik in de Aantal Plaatsen, dan presenteer ik een programma van 1 tegen eenzaamheid.
1: Oh ja.
0: Er komen wat mensen optreden, koren optreden, bandjes optreden, weet je wel. En ook daar vertel ik weer een deeltje uit mijn boek tussendoor.
1: Oh, wat leuk.
0: Daar ben ik ook voor gevraagd.
1: Nou,
0: ja, ik ben ook gevraagd om te presenteren. Dus eigenlijk zit niet stil.
1: Oh, je bent er wel druk mee, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja, maar het is wel jouw ding, vind ik, hoor. Ja.
0: Nou, vind ik helemaal leuk, ja.
1: Ja,
0: ik vind het helemaal leuk om te doen. Ja, toch?
1: Snap ik. Maar. Dus nog even, aankomende donderdag, de boek...
0: Ja, aankomende donderdag. Dan 13 september de bustocht en 19 september Klaas in het wild zien.
1: Oké, nou goed. Hartstikke leuk.
0: En als mensen het willen weten, ik zet het allemaal op mijn Facebook. Ja, als je zegt bij Gerk Oorderman, Lady staat Facebook, dan kun je wel lid vrienden worden, ooit, dat weet je wel. Mm. Dan zet ik het allemaal op, dus dan kunnen mensen het lezen als ze willen. Mensen zullen ook nog in de krant komen en dat soort dingen hoor.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Ja?
1: Nou, prima, Ger.
0: Ja, helemaal
1: en in oktober kom je dan gewoon weer langs, toch?
0: Dan kom ik gewoon weer langs, ja.
1: Hartstikke gezellig, hartstikke gezellig. Ja. Misschien kom ik ook wel weer eens bij jou langs in de studio.
0: Ja, zou ook leuk zijn.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch?
1: Vind ik
0: helemaal
1: wel.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed, jou.
1: Ja, dankjewel, Ger, voor dit. Ja, en let goed op de poes, hè?
0: Zeker weten,
1: goed op je poes letten, hoor. En, nou, en kleine uit... Wat zeg je?
0: Ik kan niet tegen iedereen zeggen, maar...
1: Nee, maar tegen jou wel, toch?
0: Wel, ja.
1: Ik ken je.
0: Ja,
1: daarom. Nou ja, daarom. En morgenavond hele leuke uitzending, hè, met Dave.
0: Ja, we hebben een hele leuke uitzending. Maar vorige week had Jack Schoonen om te vertellen van Lady staat waarom hij in de raadsakkoord zit. En morgen heb ik Ashen Stormbroek om te vertellen waarom zij er niet in zitten met de PVV.
1: Oké.
0: Dus nog een paar politici benaderen om hun verhaal te vertellen. Hoe leuk is dat?
1: Hartstikke goed. Ja. Nou, heel veel succes.
0: We zien elkaar.
1: We zien elkaar zeker.
0: Doeg.
1: Dankjewel. Doeg.
2: Elke zondagmorgen van 10 tot 12. Op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

De 50 Mansion was dit met Up, Up and Away. En dan gaan we zo direct even luisteren naar Roep de Nijs met foto van vroeger. Maar ik wil het even opdragen aan mijn vriendin Loes, die onlangs overleden is. En die afgelopen woensdag, ik dacht dat het 5 augustus was haar geboortedag. En op deze manier wil ik toch eventjes aandacht aan haar schenken met Roep de Nijs met foto van vroeger.

0: Rob de Nijs met Foto van Vroeger. Jules.
1: Ja, Joke. Nou, we hadden net Ger voor de telefoon. En die gaf een beetje aan over donderdagavond. Dan houdt hij een lezing over zijn boek.
0: Ja.
1: En dat is een activiteit van de senioren zomerdaagse.
0: Oh ja, dat is er ook weer.
1: Dat is elk jaar zo. Activiteiten die door een groepje enthousiaste dames wordt georganiseerd. Kleinschale activiteiten. Maar dat is inderdaad uitverkocht. Dus hij heeft gelijk, het is een volle bak. Ja, hij noemde een aantal van 30, maar meestal zijn dat kleine, ja.
0: Mm.
1: Maar goed, dat kan niet. Maar Klaas Wilting noemde die ook. Dan komen we in de komende uitzending ook nog wel even.
0: Ja, ja,
1: 19 september. Reserveer dat als luisteraar. En dan kom nog wel op terug over hoe dat ging. Is hij mee bezig met die betaling. Het kost inderdaad €10 in Etopodium. Dat staat vast. Nou, misschien, we komen er zeker op terug als dat allemaal wat helderder is.
0: Mm-hmm.
1: En wat in elk geval helder is, dat is komende week bijna niet te versmaden natuurlijk. Lelystad heeft een weeklang feest. Vanaf dinsdag tot en met zondag hebben we hier in het Stadshart de Zomerparade. En de Zomerparade, dat is een veelheid van allerlei sporten en activiteiten van jong tot oud, voor kleine kinderen tot ouderen. Allerlei sportactiviteiten, maar ook workshops, muziek.
0: Ja.
1: Gezellige terrassen moeten vol zitten. En de bedoeling is van die zomerparade om inwoners en ondernemers en bezoekers allemaal samen te brengen. En in de Flevopost van afgelopen week staat daar een compleet programma wat er elke dag te doen is, van 10 tot 5. Nou, daar kun je even naar kijken. Maar ook is het goed om even te zien, anders naar de site visitlelystad.nl. Dus visitlelystad.nl en dan even kijken naar zomerparade. Kortom, een hele week van alles te doen.
0: Nou, het is ook mooi weer, hè? Dus dat is wel fijn.
1: Dat ziet er allemaal goed uit. Ja, het trekt veel bezoekers, denk ik.
0: Daarom. Goed, we gaan lopen tegen het lokale nieuws aan van 11:30 alweer. En dat gaan we samen doen met Herb Elbert en zijn Tijuana Bros. The Taste of Honey.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het Kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse avondskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch, dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot 1:50 is het toch best aangenaam. Maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op visite bij Spoor 55.

0: Fifth Street Station.
1: Watch your step.
2: Quit shoving, man. I'm getting off, too.
3: Okay, daddy-o.
4: This is the A-Train.
5: En zo is dat. De Delta Rhythm Boys waren dit met de Take the A-Train show.
6: Joke, toch een berichtje even weer. En dat is voor iedereen die van film houdt sowieso leuk. Maar met name mensen die een volkstuin hebben. Of in hun eigen achtertuin een moestuin met groente, fruit of daarmee bezig zijn. Die moeten echt volgende week zondag om 3:00 naar het filmtheater. Want daar wordt een hele mooie, wonderschone documentaire vertoond. Onder de titel Agatha's Almanak. En dat gaat over een vrouw van 91 jaar. Die woont in een klein dorp op een boerderij in Canada. En die heeft al jarenlang, eigenlijk haar leven lang, een moestuin. En ze heeft een dochter die documentairemaker is. En die dochter heeft haar moeder 6 jaar lang gevolgd wat zij doet op en bij en rond die moestuin. Een hele mooie registratie. En je wordt meegevoerd in het leven van die mevrouw, wat die moestuin voor haar betekent. En ze vertelt natuurlijk uitvoerig over haar leven en wat ze heeft meegemaakt in al die jaren. Mm-hmm. Dus je wordt meegevoerd in een bijna meditatief ritme van zaaien, oosten, mooie muziek, inmaken van eten en wat ze al dan niet wel of niet eet. Een heel mooi, liefdevol portret van zo'n 91-jarige vrouw en wat een moestuin voor je kan betekenen.
5: Ja.
6: Nou, alle liefhebbers van moestuinen en van volkstuinen die ook hun tuin koesteren, die moeten hier naartoe. Volgende week, zondag, bij Bioscoop Kok Cinemax vanaf 3:00. En kijk even op de site kokcinemax.nl. Er zijn nog kaarten van, 12,25 per stuk. En je gaat 1,5 uur genieten van deze wonderschone documentaire.
5: Oké. Okay.

0: Ach, die arme Anne Murray met I'm So Lonesome Every Day. Ja, dat moet je dan wat aan gaan doen, hè? Walk Right Back. En daarvoor Creamfield and Cook met Don't... Nee, wat staat er nou? Don't Turn Me Loose. Ja, dat staat er. Sean, er zijn geen berichtjes meer?
1: Heb ik even niet meer.
0: Ach, jeetje. Nou, dan gaan we gewoon door met muziek. Boom.

De Carpenters waren dit met Now. En daarvoor Kai Mitchell met Singing the Blues. Nou ja, we gaan gewoon door met muziek, want de berichtjes zijn op. We hebben niemand meer om te bellen. Dus we gaan naar Todd Rundgren met I Saw the Light.

Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Op visite bij Spoor 55.

0: The Loving Spoonful was dit met You Didn't Have to Be So Nice. En ja, daarvoor dus Todd Rundgren met I Saw the Light. We zijn alweer aan het einde van ons programma op visite bij Spoor 55. Ik wil Ger Koreman heel erg hartelijk bedanken voor zijn, voor zijn aandeel in het programma. En Jul Baars ook over de dinsdagavondsalon die 5 jaar bestaat. Ik wil ook Egbert Kiekma heel hartelijk bedanken dat hij toch tijd heeft gevonden om wederom in te vallen.
1: Met plezier, Joop.
0: Ja, dankjewel, dankjewel. Ik zal je missen. Sjoe Wolthuis met de berichten. Ik hoop dat je de muziek leuk gevonden hebt. Je kan straks nog luisteren naar Classic Sunday. En ik wil je verder een hele fijne zondag wensen. En we gaan eruit met Ennio Morricone en Tzimai.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
6: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen, niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: sfeer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
0: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
0: Classic Sunday. Met René van Elst.

was natuurlijk de krachtige emotionele popballad uit 1980. Soul en popkoningin Diana Ross met It's My Turn. Met dat strakke opbouw op de piano, het aanzwellende orkest en de heldere doorleefde zang van Ross is dit een song over onafhankelijkheid en voor jezelf kiezen. Zo is het maar net. Ik zeg welkom. Wij kiezen vandaag weer voor jou de heerlijkste plaat uit. En dat doen we met het programma Classic Sunday op deze zondagmiddag tot de klok van 6:00. Ik mag jou meenemen tot 2:00. De rest doen de overige mannen het natuurlijk hier op Radio Lelystad. We gaan eventjes naar de meest dansbare disco-klassiekers uit de jaren 70. We duiken naar 1978 voor de Amerikaanse formatie A Taste of Honey met die wereldhit Boogie Oogie. En wat dat betekent, ik heb er geen idee van, maar als je op de dansvloer staat, maakt het allemaal geen moer uit. Leuk dat je er bent. We zijn begonnen.

Melanie en de Edwin Horven Singers en Lay Down. En ze schreef het nummer na optreden op het legendarische Woodstock Festival in 69. En toen zij het podium opstakte, stak het publiek massaal kaarsen en aanstekers aan in de regen. En het gezicht dat haar zo diep raakte dat ze er direct een nummer over schreef. Nou, zo is het natuurlijk. Dan gaan we even richting Engeland, oftewel de Britse band Depeche Mode met een doorbraakhit. People are people. Het is een strakke industriële track met een krachtige boodschap tegen racisme en onbegrip. En weet je, voor die unieke sound van deze plaat ging de band uiterst creatief te werk. Want producer Gareth Jones en bandlid Alan Wilder trokken gewoon met een draagbare recorder naar een schroothoop om de geluiden van slaand metaal, dichtbij slaande deuren en vallende pijpen op te nemen.

Dat was een ingetogen, melancholische, meeslepende hardrock klassieker uit het voorjaar van 1990. Tom Petty en A Face in the Crowd. Nou, we ruilen die Amerikaanse rock in voor een prachtig gelaagde luisterplaat van eigen bodem. We duiken 82 in voor een Nederlands-Amerikaanse zangeres, Lori Spee, met haar sfeervolle en gevoelige nummer How Many Times.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse avondskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch? Dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot 1:50 is het toch best aangenaam. Maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar 1 graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is René van Elst

Phil Bailey en Phil Collins met die knallende explosieve pop-rock-klassieker uit 84. En misschien leuk om even te vertellen, Phil Collins werd oorspronkelijk alleen ingehuurd als producer voor het soloalbum van Phil Bailey. Tegen het einde van de opnamesessie realiseerden de heren zich dat ze nog een echte up-tempo-hit misten. Ze besloten ter plekke samen een nummer te jammen en te schrijven. En Easy Lover ontstond in een paar uur tijd en groeide uit tot een van de grootste hits van het hele album. Ja, je hoort het al, dit is Fisher Sad met So Long.

0: Dat was een van de meest woele en stijlvolle en meest lepende soulklassieker uit 64. Johnny Bristol en Hang On In There Baby. Deze kunnen we wel even doen.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier
3: op Radio Lelystad in het programma Classic Sunday met René van Elst.
0: Vandaag is het een bijzondere dag voor Rinus Gerritsen. De bassist en medeoprichter van de Golden Earring viert zijn 80ste verjaardag. Rinus werd geboren op 9 augustus 1946 in Den Haag. Samen met George Kooijmans richtte hij in 1961 de Golden Earring op. De band groeide uit tot de succesvolste rockband die Nederland ooit heeft gekend. Met Rinus op bas scoorde Golden Earring wereldhits als Radar Love, Twilight Zone en When the Lady Smiles. Zijn krachtige basgeluid werd een belangrijk onderdeel van het herkenbare geluid van de band. Na zijn werk als muzikant was Rinus ook actief als producer en opende hij samen met drummer Cesar Zuiderwijk de muziekwinkel Rock Palace in Den Haag. En hoewel Golden Earring in 2021 stopte, bleef Rinus muziek maken. Ook nu nog is hij actief met nieuwe projecten en optredens. En natuurlijk feliciteren we hem met zijn 80ste verjaardag.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

was die gedurfde rauwe dynamische piano indie rock track uit 2007. Air Traffic and I Can Understand. Tja, en dan heb ik deze plaat nog. Daryl and John Oates en Kiss on My List.

0: Verhalen samenkomen.
1: Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Vandaag aandacht voor de Time Bandits. Een van de bekendste Nederlandse bands uit de jaren 80. De band werd in 81 opgericht rond zanger en muzikant Alidus Heding. En met een mix van funk, soul en elektronische pop hadden ze een geheel eigen geluid. Dat geluid sloeg meteen aan. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. De grote doorbraak kwam met de hits I'm Specialized in You en Live It Up. Vooral I'm Specialized in You werd een grote hit en bereikte in 82 de tweede plaats in de Nederlandse hitlijst. De Time Bandits stonden bekend om hun vrolijke muziek, sterke melodieën en energieke optredens. Ze waren een van de eerste Nederlandse bands die een moderne internationale popsound wist neer te zetten. Alidus Heding bleef altijd de drijvende kracht achter de groep. En ook vandaag worden de nummers van de Time Bandits nog steeds graag gehoord. Zo ook hier in dit programma. I'm Specialized in You. Het hele artikel lees je natuurlijk weer op www.popmagazine.nl.

0: Time Bandits. Zo, we gaan richting het lokale nieuws. Dat doen we met Hans de Boy, een vrouw zoals jij.
1: De beste platen hoor je altijd hier, bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Party Players speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse aronskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch, dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot een uur of 11 is het toch best aangenaam. Maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
8: Dit is de cover top 3
9: uit het jaar
10: 1976
9: met René van Elst.
11: Op nummer 3 staat Here Comes the Sun. Veel mensen kennen misschien de cover van Steve Harley en Cockney Rebel. Maar het origineel komt natuurlijk uit 69 van The Beatles. Het nummer werd geschreven door gitarist George Harrison en verscheen op het beroemde album Abbey Road. Harrison schreef dat lied in een periode waarin er veel spanningen waren binnen de Beatles. Hij wilde even ontsnappen aan alle druk en vond rust bij zijn vriend Eric Clapton. Tijdens een wandeling in de tuin ontstond het idee voor een lied over de komst van de lente en betere tijden. Here Comes the Sun gaat over hoop. Na een moeilijke periode komt er weer licht en warmte. Dat is precies waarom het nummer zoveel mensen aanspreekt. De eenvoudige melodie, de akoestische gitaar en de positieve tekst maken het tot een van de meest geliefde Beatle-nummers. Hoewel er later veel covers zijn gemaakt, blijft de versie van de Beatles het origineel waar alles mee begon. Het nummer laat ook goed horen hoe George Harrison zich als songwriter had ontwikkeld. Hij was niet alleen de stille gitarist van de groep, maar ook schreef hij de muziek die de dans destijds heeft doorstaan.
12: Nummer 3.
13: 1969.

0: nummer 3, The Beatles. And Here Comes the Sun. Dan gaan we naar nummer 2, want daar staat No Woman, No Cry. De versie van Boney M. uit 76 bracht dat nummer opnieuw onder de aandacht. Maar het origineel is natuurlijk van Bob Marley en The Wailers. Het lied verscheen in 1974 op het album Nettie Dread. De bekendste opname kwam een jaar later tijdens een live concert in Londen. Bob Marley schreef het nummer over het leven van Trenchtown, een arme wijk in Kingston op Jamaica, waar hij zelf een deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. De titel betekent niet letterlijk geen vrouw, geen verdriet, maar is vooral een geruststelling. Maak je geen zorgen, het komt goed. Het nummer vertelt over moeilijke tijden, maar ook over herinneringen, vriendschap en hoop. Bob Marley maakte met dit lied reggae wereldwijd bekend. Zijn warme stem en zijn rustige muziek zorgden ervoor dat No Woman, No Cry een klassieke werd die nog overal ter wereld wordt beluisterd.
1: 1974,
2: nummer 2.

0: Dat is nummer 2. Op de nummer 1 staat Love Hurts, bekend geworden door Nazareth. Maar het origineel verhaal begint natuurlijk veel eerder. Het nummer werd in 1960 geschreven door Bryant en voor het eerst opgenomen door de Everly Brothers. Hun versie was een rustige ballad met een prachtige samenzang. Het lied gaat over de pijn en de teleurstelling die de liefde soms kan veroorzaken. Jaren later maakte de Schotse rockband Nazareth er een krachtige rockversie van. Hun uitvoering werd in 1976 een grote wereldhit en is voor veel mensen de bekendste versie geworden. Toch blijft de originele opname van de Everly Brothers bijzonder. Hun stemmen passen perfect bij de kwetsbare teksten en laten horen dat een sterk nummer soms niet veel meer nodig heeft dan een goede melodie en een emotionele uitvoering. Love Hurts is daarmee een mooi voorbeeld van hoe een oud nummer door een nieuw artiest een tweede leven kan krijgen. Maar wij gaan natuurlijk even het nummer draaien van de Everly Brothers.
1: Nummer 1.
2: 1960.

geluid is natuurlijk afkomstig van Al Stewart. Die stond bekend om zijn grote voorliefde voor geschiedenis en politiek. De songtekst van On the Border verwijst naar verschillende historische en geopolitieke gebeurtenissen uit die tijd. Waaronder de burgeroorlog in Rhodesië en de Baskische separatisten in Spanje. Even kijken, wat hebben we hier nou? Oh ja, Dead End Street uit 66. The Kinks.

0: De Kings waren dit. Zo, en dan zitten we zo'n beetje aan het eind van het programma. Zo, daar. Jeetje, nee toch, niet weer.
1: Hallo?
0: Ja, hallo?
1: Ja. Ja, ja. Je bent ik weer, hè?
0: Ja.
1: Je bent ik weer.
0: Ja.
1: Ik wil eventjes zeggen, die jongen die straks om 4 uur komt.
0: Jan, ja?
1: Kan dan gewoon non-stop ingezet worden.
0: Non-stop?
1: Is toch niet om aan te horen, die jongen. Hoe heet die ook alweer?
0: Jan.
1: Uit Staphorst, toch?
0: Nee, Jan Staphorst.
1: Jan Staphorst.
0: Ja.
1: Ja, ik heb nog op de Gordia gekeken. Daar ligt zelfs een steen met zijn naam. Ja. Dat kan toch allemaal niet?
0: Nou, hij wel.
1: Ja, goed. Non-stop graag.
0: Nou, ik ga het straks wel eventjes met. Ik denk niet dat hij zo blij is. Oh, wacht even. Er komt echt een belletje bij. Oh, momentje. Het is Jan Staphorst. Nou, die bel ik zo direct wel terug. In ieder geval, ik moet nog afscheid nemen. Een fijne zondag. Zo dadelijk Mart Walter. Dit zijn de Pretenders. En Back on the Chain Gang. Fijne dag.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Het is altijd een plezier om over Mart te praten. Wat een legende. Ik bedoel, zijn classic Sunday sets zijn gewoonweg briljant. Elke week weet hij me weer te verrassen met zijn creativiteit en zijn unieke mixen. Ik zit dan ook elke zondag klaar om te luisteren, hoor. Hij heeft echt een gave om de perfecte sfeer te creëren. Soms denk ik, hoe doet hij het toch? Maar ja, dat is Mart Walter.

begon het allemaal een beetje mee met Rockin' Robin. Wat een heerlijk liedje zo aan het begin van 2 uur lang Might of the Classic Sunday. Ik zeg hallo en welkom. Oh, wacht even, deur wordt geklopt.

0: Classic Sunday.
1: Zo, vriend van Els, dankjewel. Ik hoorde weer dat je weer aan de barbecue gaat. Hè? Wij zijn weer niet uitgenodigd. Hè? Ik had ook eigenlijk niet anders verwacht, vriend. Hij zwaait en zegt, tabee de mazzel, de groeten, ik ben weg. Nou, dankjewel, oh vriend. Zo, nou, dames en heren, jongelui, het is even na tweeën geworden. En dat wat ik al traditiegetrouw maakt tot aan de klok van 4 uur. Dus waar gaan we?
2: This is Mark Walker.

0: eigenlijk wel een beetje jammer, hoor. Beetje jammer. Want het nieuwe album van de Stones is waanzinnig lekker. En dat mogen we juist op de Classic Sunday niet draaien. Nee. Alles boven de 2015 is verboden. Tot op heden. Dus het aantrek van het nieuwe album van de Rolling Stones, dat moet ik je helaas even onthouden. Maar ik kan het je aanhalen, het is weer heerlijk. En het is eigenlijk of je net stilstaat in de jaren 60 met deze hits van de Stones uiteraard. Hey, you're under my thumb. Op jouw Classic Sunday. Op jouw zondagmiddag uiteraard 903 FM, DAB, kanaal 12D. En uiteraard over de hele wereld via internet te beluisteren. Via www.radiolevenstand.nl. En natuurlijk op je smart speaker ook te beluisteren. Dit is Radio Levenstand met de zondageditie van de Classic Sunday. Oh, wat draaiden we trouwens voor? Ja, de Rolling Stones, dat was Blue Bink. En die hadden een leuke hit in de jaren 60. Dat ding was gezien op de Banger Man. Zo, kwart over twee. Leuk dat je bent aangehaakt. Dit zijn ze. De snoepjes uit de pot.
1: Ik heb jullie nog even nodig. Ik zal heus wel al die dingen
0: wat
1: zeggen.
0: Wat is er nou? Die hebben we toch al. Hou nou even, Wilders. Zo. Ga iemand anders lastigvallen.

0: En ineens was het...
1: 1966.
0: Sorry, wat zegt u?
1: 1966.
0: Juist. Wat vind ik toch te prutsen, jongens, aan het begin van de show. Nou, James Brown dan maar, om het goed te maken.

0: je therapeut. Met de mededeling, Mark, je moet af en toe eens wat rustige plaatjes draaien in je show. Dan word je zelf relaxed van. Nou, dat neem ik dan maar aan van hem. En dus vandaar dat we er ook eventjes twee achter elkaar gedraaid hebben. Zoals James Brown natuurlijk. En It's Man's Man's World.
1: Hey, hey. Nou komt ie. Ja. Goeiemiddag.
2: Hey, wat zeg u?
1: Goeiemiddag.
0: Ja, ja, jouw klassiek zal mee op jouw zondagmiddag. James Brown 1966, een tijd geleden. En als je die plaat erin instapt, dan denk je, oh ja, dat is James. Ja. En daarvoor de Delphonics en La La La means I love you. Ja, dus in het kader van, doe even een relaxed plaatje, dan kom je helemaal tot je zin. He? Dan kom je weer helemaal bij, dan trek je helemaal alles weer bij elkaar. En dan moet het wel weer lukken, zegt hij altijd. Nou goed, dan gaan we maar vooruit natuurlijk. Hey, als je ons wilt bereiken, vinden we leuk. ClassicSunday@radioleverstand.nl. Of uiteraard via de Facebook-site kan natuurlijk ook. Zoek ons op Classic Sunday. Krijg je altijd een previewtje. Indien mogelijk van het origineel tegen de cover. En dan weet je 's ochtends al een beetje wat gaat het worden rond 4:15 dus. Ja. Als je daarop kijkt, komt het helemaal goed. Ja. Oh, en dat in het kader van... we moeten even opschieten, want de dame staat voor de deur.
3: Hey, Mart.
0: Ja, wat is er? Wat is er?
3: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ik zal het wel even doen.
3: Bij deze oude disco knallen.
0: Oh, en wat voor eentje, jongens. Helaas, afgelopen dinsdag overleden. De chief himself, Tony Scott. Man van de rap. Die bracht de rap helemaal terug in Nederland. En dat deed hij op waanzinnige lekkere wijze. En dit vind ik toch een van zijn mooiste. Moving to the Big Band, samen met Ben Liebrand. Een ode aan de master. Hier is de chief.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Party Players speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het Kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse avondskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch, dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot een uur of 11 is het toch best aangenaam. Maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van vergeten hitjes, jongens. Ja, het was het jaar 1982. De Piraat Radio Lady zat dus in vol glorie in de lucht. Elke zondag van 's ochtends 8 tot 's avonds 9. En we hadden ook vrouwelijke disjockeys aan boord. En een van die vrouwelijke disjockeys die heette Monique van Iersel. Dat was natuurlijk haar schuilnaam. Haar echte naam was Rosemarie Markers. En we noemden haar altijd Roos. En elke zondagmorgen zat ze op de koffie in haar programma dit plaatje te draaien. En na twee weken, drie weken vroeg ik mij eigenlijk af, Roos, waarom draai je dit plaatje elke zondagochtend in je programma? Toen zei ze tegen mij, Mart, hoe heet ik eigenlijk? Ik zeg, ja, Roos. Ja, zegt ze, volledig. Ik zeg, Rosemarie. En toen viel het kwartje. Ja, dit plaatje ging dus eigenlijk over haar. Dislocation Dance op 9 augustus 1982. Ja, die hond die was aan het snuffelen in die man natuurlijk. En die kwam dit plaatje tegen en die zegt tegen Frits, hey Frits, dit laat een leuke hit worden. Dus laten we die als steunplaats bombarderen. Dus, en dat is ook gelukt natuurlijk. Hè. Wat een leuke plaat.

Ai, wat een leuk liedje, jongens, uit de jaren 60 in ieder geval. En dit liedje, dat doet me eigenlijk denken aan een beetje de piratentijd van Radio Miamico. Die gebruikte dit melodietje voor een reclamespotje. En dat ging, geloof ik, zo even kijken, hoor. Zoiets van, ja. Ik ga het even proberen na te doen. Mensen, die broekjes verkopen als koekjes. Nou, dat ging dan een beetje zo in het Vlaams op de Belgische zender. Miamico, ja. Die hadden van dit liedje gewoon even een reclamespotje gemaakt. En, ja, dat vond ik toen die tijd zo leuk. En later kwam ik er dus achter dat het Winston Cathedral was. Ja. Zo kom je nog eens achter dingen als je heel lang aan het zoeken bent aan bepaalde plaatjes. Hè? Dus, maar daar werd toen niet tijd een reclamespotje van gemaakt. Ja. Merk bestaat al lang niet meer. Ik ga trouwens even kijken of ik ergens dat reclamespotje ergens kan terugvinden. Dan zal ik dat binnenkort wel eens even draaien op de Classics van deze. Is wel eens leuk, ja. Misschien gaan we dat wel eens doen, oude reclamespotjes draaien in de show. Hè? Vind je dat leuk? Dan ga ik gewoon 20 minuten reclame draaien. Net zoals ze op de meeste zenders doen. Ja, kijk of dat leuk is. Hey, leuk dat je trouwens aangaan. Ik ben het is de Classics al mee. En voor je trouwens die Winsens en die broekjes, draaiden we een oudje uit 1972 van Gilbert O'Sullivan. En dat ding was getiteld Hey, Get Down. Zo. Nou, hé jongens. Ik heb er zin in. En wat is het weer warm vandaag, hè? God. Het lijkt wel het jaar van de tropische temperaturen en van alle records die verbroken worden. Hè? Zie je het ook vandaag in de korte broek? De lange broek is toch een klein beetje te warm vandaag. Dus vandaar dat we even de korte broek aangetrokken hebben. Ah, over dat gesproken, onze jukebox is weer aangeschoven hier naast me. En dat betekent dat we hem in gaan pluggen en ook gaan starten. Dus wat dat betreft, ik zit met mijn vinger bij die knop. En die ga ik nu, als het goed is, indrukken. Dus daar komt-ie!

0: traditiegetrouw op de zondagmiddag. De one and only jukebox hier bij Radio Lelystad. De onverprezen jukebox die hier staat met 99 Nederlandstalige producties erin. En elke zondagmiddag dan wordt dat ding aangeslingerd. En even kijken of hij het dan nog doet uiteraard. En dan gaan we eventjes gebruiken met onze roulette tafel die reeds naast me zat. Nou, de roulette tafel, je weet het, ik ga straks een balletje in dat ding gooien. Dat balletje, dat komt op een nummer en dat nummer, dat correspondeert met de jukebox. Dus zo moeilijk is het allemaal niet, hè. Dus komt hij op nummer 50, dan draaien we nummer 50 uit de jukebox. En je weet het, ik zeg het er nog maar eventjes bij. De platen die in die jukebox zitten zijn origineel van vinyl. Die zijn samengesteld door de muziekpolitie van Radio Lelystad. En al die singles uit de grijze stoffige kelders gehaald van Radio Lelystad, waar al dat zwarte vinyl nog opgeslagen staat. En als je naar binnen komt, dan moet je ook echt een stofmaskertje op, hoor. Want, nou, je bent een partijtje stof, niet te geloven. Maar goed, roulette tafel, ik ga er een slinger aan geven. En ik ga er nu even een balletje in gooien. 1, 2, 3, hoppakee. Zo. Nou, eens even kijken waar die terechtkomt op deze zondagmiddag. Altijd weer een verrassing, altijd weer leuk. Ja, even kijken. Joepie, hij is gevallen op
1: nummer 42.
0: Nummer 42 is aan de beurt. Nou, even gauw geld in het ding gooien. Hoppakee. Even die knopjes indrukken. Hop, de 4. Hop, de 2. En het armpje ligt op. Dat gaat richting de 42. Het schiet lekker op. En ik zeg, ik zie wat jij niet ziet. Hij gloeit erboven. En ik zeg, hij staat erop.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: dit was er eentje van een hele zware bevalling. Dit kwam nog van het originele zwarte vinyl, dames en heren.
1: Ja.
0: Ik vond het eigenlijk wel een zeer toepasselijk plaatje heeft te draaien in het kader van de Motowns. Dat Hamtension. And I wish it would rain. Ja. Dat wensen de meeste boeren en de mensen die op woonboten wonen op dit moment. Die hebben nu te maken met de drooglegging, ja. Was in de jaren 50 ook al in Amerika dat drooglegging, dat alcohol verboden was. En dan gingen ze met bootjes buiten de territoriale wateren liggen. En daar kon je gewoon lekker drank kopen. Weet je het dan nog? Nee? Nou, zo werkte dat. In Amerika was het dus verboden om, om sterke drank te verkopen. En dat werd dan natuurlijk wel in het illegale circuit gedaan. Maar gewoon even naar een winkel lopen en even een lekker flesje in even halen. Dat zat er toen die tijd niet in. En toen dachten een paar slimme Amerikanen, weet je, we gaan een paar bootjes buiten de territoriale wateren liggen. Een land wat niemand land is eigenlijk. En daar gaan we gewoon een kroeg beginnen. En dan kon je met een panelbootje kon je zo naar die boot toe. En meestal maak je dat ook gokhal en dat soort dergelijke dingen. En ook, daar kon je dus de sterke drank gewoon lekker nuttigen. Dus dan ging je met een pendelbootje vanaf het land, ging je naar die boot toe. Ging je een beetje roulette spelen en een beetje blackjack spelen. En daarbuiten nam je dan lekker een sterke borrel erbij.
1: Ja.
0: En zo werd dat een beetje gedaan in de jaren 50 in Amerika.
1: Ja.
0: Goed, de Temptations zongen er in ieder geval over. Ja, hoe is het good rain now? En nou voelt trouwens onze jukeboxplaat. Oh, wat was dat? Oh, wat was dat dan leuke, jongens? Vulcano, ken je ze nog? Een beetje van dit, een beetje van dat. Maar ze hadden ook een leuk liedje met Als je haai maar goed zit. In de kader van Doe je haai met een gitaar. Oh, we moeten er even uitzien, ik alweer. Want het nieuws komt er dan van 3 uur. En na de klok van 3 uur gaan we eens even gaan blikwerpen in die Billboard Hot 100 van het jaar 1990. En ik heb al even zo links en rechts zitten kijken. Er zitten weer zoetsappige plaatjes in die praten dat je zegt, wauw. Komt er nog iets stevigs of niet? Nou ja, we gaan het straks horen na de klok van 3 uur. Wat dat betreft, jongens, ik trek het niet meer. Ik moet heel even nodig naar de wc, dus ik ben zo

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
4: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
5: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. De loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wat zeg je dan?
1: We doen wat we doen.
0: Zo is dat. 1974, dames en heren.
1: We doen wat we doen.
0: Astrid Nijg, wat had ze nou een leuke hit mee. Hè? Ja. En als je dit plaatje dan weer hoort, dan denk je bij je eigen... ja, het was toch allemaal leuk, hè? En jij zingt het zo weer mee allemaal op die classics. Want dit is de snoeppot uit het grote vijver die we hier hebben. Waar al die mooie klassiekertjes in zitten. En die drijven dan elke zondagmiddag voor je van 12 tot en met 6 uur. Het is maar dat je het weet. Al die mooie herinneringen komen voor mij op zondagmiddag hier. Bij Radio Lelystad. Zo. En over die mooie herinneringen gesproken. Nou, we gaan eventjes naar de langslopende hitparade van de wereld. De Billboard Hot 100. Ja. Zo, we zijn beland in het jaar 1990. Jongens, waar gaat het uit, hè? Ja, de opvolger die staat al in de buurt, want we hebben nog een x-aantal keertjes te gaan. Tot en met 2015 gaan we met de Billboard Hot 100. En dan schakelen we over naar iets nieuws. Wat iets dichter bij huis ligt, maar ook al heel erg lang in de picture staat. Goed, de Billboard Hot 100. We beginnen met het jaar 1990 en zoals je weet draaien we de top 3. En wat stond er in die top 3? Nou, op nummer 3 vonden we Sinead O'Connor. En die waanzinnige mooie song van haar. Nothing Compares to You. Dit is de Billboard Hot 100 van het jaar 1990.
2: The Billboard Hot 100, nummer 3.
0: En toen startte die niet, waarom niet? Oh, ze moest even uit de wanden gaan komen. Neem me niet kwalijk.

wordt hier zo relaxed van, jongen. Zo rustig. Zelfs hoeft geen tabletje onder de tong te nemen. Dat wil wat zeggen, hè? Ja, zeker. Hey, de nummer 2, Roxanne and It Must Be Love in de Billboard Hot 100 uit het jaar 1990. Ja. Even kijken wat er in die hitparade stond in het jaar 1990. Zoals je weet, traditiegetrouw doen we altijd even de bovenste 10 notaties benoemen in deze radioshow. En wat stond er dit jaar, of in 1990, op nummer 10? Op nummer 10, Bon Jovi en Blazing of Glory. Op nummer 9, Billy Idol en A Candle of Love. Op nummer 8,

0: ding was getiteld Hold On. Hier is de nummer 1 uit de Billboard Hot 100.
1: Billboard's number 1.
0: Nou gaan we niet nog een keer Wilson, Roxanne hoor je. Wilson Films, daar vroeg ik om. En niks anders eigenlijk.

maakte ze zoetsappige liedjes, deze Wilson Phillips. Een album, de best verkochte single in 1990 in de Billboard Hot 100. En wat ging er nou mis, hè? Een audio blooper was dat even. Nou, ik kan je even uitleggen. Die top 3 die neem ik altijd mee op een sticky. Voor het geval dat die platen niet in de fonotheek staan, Hero. Dus dat sticky, dat douw ik er gewoon in. En op een of andere manier heb ik met mijn dikke vingers op repeat gedrukt. Dus ik druk gewoon hier die knop in dat Wilson Phillips moet gaan spelen. Stond hier gewoon op repeat dat Roxanne nog een keer ging spelen. Dus dat was er eigenlijk even aan de hand. Dus ja, sommige dingen gebeuren als je dikke vingers hebt natuurlijk. En dat moet je eigenlijk wel zien te voorkomen.

4 gaan we straks uiteraard het hoogtepuntje van de hele zondag. Het origineel tegen de cover. En we gaan een beetje de moderne kant op, jongens. Maar dat allemaal straks. Nu is het even de hoogste tijd voor een heerlijke... Jongens, droom even met me mee. Een witte strand, blauwe zee, dolfijntjes die springen op en af. In de verte, door het

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Party Players speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het Kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse avondskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch, dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot een uur of 11 is het toch best aangenaam. Maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Lelystad, Mr. Oldies.

in de tijd dat ze nog waanzinnig leuk was. Ja, Mariah Carey, Vision of Love. Kippenvel momentje. Dat was ook in de tijd dat ik fan was van Mariah. Ja, ja, ja. Totdat ik een keertje voor mijn verjaardag... Ze kwam eindelijk een keer naar Nederland. Ik kreeg voor mijn verjaardag 2 tickets voor het concert van Mariah Carey in de Ziggo Dome. Vol verwachting gingen we erheen. Als eerste liet deze dame ons gewoon bijna 1,5 uur wachten voordat ze kwam optreden. En het optreden duurde maar slechts 1 uurtje. En de helft was ook nog...

van Elsde. Ja, we moeten het niet vergeten. Ja, dat die er is, dat weten we nou wel. Hè? Leuk dat die er is tussen 2 en 4, maar er is ook alles mee gezegd eigenlijk. Hè? Ja, oh, voor het geval dat je dat vergeet. Het origineel tegen de cover, daar komt er zo aan. Maar eerst nog even tijd voor een heerlijk...

0: nou weer net het mindere van deze plaat eigenlijk, hè? Ja. T-shirt. Eigenlijk een plaatje die je eigenlijk nooit hoort op de radio. Maar in het kader van... ik kwam hem tegen verleden week of twee weken geleden op de platenbeurs. Ik zag T-shirts aan en T is famous. Toen dacht ik, hè? T-shirt? Heeft hij een liedje gemaakt over T? Jawel, het schijnt zo te zijn in 1968. Het heeft nog een klein beetje in de top 40 ook gestaan, dus... En ik kwam er tegen, ik dacht, hey, Kip, ik heb je. En ik denk, neem hem mee, want die zal vast en zeker niet in de database van Radio Lelystad staan. Dus we draaien hem even van het originele zwarte vinyl. Ja, leuk hoor.
1: Zo.
0: Ja, hè, jongens, het schiet alweer op, hè? Ja, ik zie al dat het bijna 3:15 geworden is. En dat betekent traditiegetrouw op de zondagmiddag altijd het hoogtepuntje. Jawel. En wat zeg je, wat is het hoogtepuntje? Het origineel tegen de cover. Dus daar gaan we. Hoppakee.

En voor het origineel tegen de café gaan we terug naar het jaar 1992. Ciao en Eddie, die hadden een waanzinnige grote hit in de hitparade met Would I Lie To You. Nou, het duurde dus een hele tijd voordat iemand dacht, nou, dat melodietje dat kan ik wel gebruiken om daar een leuke Nederlandse versie op te maken. Nou, Mike Pearson, die doet dat en die heeft een leuk liedje gemaakt. Dat doe je zo en dat doe jij. Hier is het.

0: ijsvatten.
1: Handjes in de lucht, jongen. Het was die Neil tegen de Cabaret voor deze zondagmiddag, ja. We gingen terug naar het jaar 1992 met die wereldhit van Charles en Eddie met Would I Lie to You. En nog niet zo lang geleden, ja, Mike Peterson die dacht, hey, dat is een leuk melodietje van die Charles en Eddie. Daar ga ik even een Nederlandse tekst op maken. En dat heeft hij dus gedaan met Dat Doe Jij. Ja, het origineel tegen de Cabaret iedere zondagmiddag rond 4:15. En mocht je een suggestie hebben voor het origineel tegen de cover, laat het even weten. ClassicSunday@radioledenstad.nl. Spreek de voicemail in, kan natuurlijk ook. 0320-234-344. Of doe het even via een pb, via onze Classic Sunday Facebook-site. Gewoon eventjes zoeken op Classic Sunday en dan vind je ons vanzelf. Hoppakee. Oh, nee, die moeten we niet hebben. Ik heb vandaag wat, jongens. Zal ik een zonnesteek hebben? Ik heb wel even van 12 tot een uur of 1:30 in de zon gelegen. Het zal misschien kunnen, jongens, dus neem me niet kwalijk. Ja. Zo, nou, in het kader van ik ben kapot, ik trek het niet meer.

Straks tussen 4 en 6 gaan we nog eventjes door met de Classics On. En met nog meer oudjes van toen. Wat mij betreft nog ga ik er van tussen. Ja. Echt jongens, ik vind het mooi geweest voor deze zondagmiddag. Dus wat dat betreft laat je staan.

het moet wel van heel ver komen. Heel ver. Nou, hè, jongens, dit was een aflevering van de Dik voor Mekaar Show, heb ik in de gaten. Ik laat je trouwens achter met een plaatje. Ik ben dinsdag ben ik naar Amsterdam geweest, naar Paradiso, een van de mooiste muziektempels van Nederland. En daar trad de formatie Change op. Dat is een discobandje uit de jaren, nou, 80 zo'n beetje. Ze maakten grote hits, waaronder A Lover Holiday. En ik moet zeggen, ik heb genoten. Tot volgende week. Houdoe en pas een beetje goed op elkaar.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De Classic Sunday met Jan Staphorst.
7: Nou, zoveel moet het doen voor zo weinig geld.
8: Aardige man, maar je moet er geen ruzie mee krijgen.
9: Maar mij, dat haar van hem, als hij wakker wordt, het is een soort alsof hij met zijn vinger in de stoom heeft gezeten. Helemaal zo en die smoel een beetje zo in elkaar.

0: alsof je weer terug bent in 1970, want toen was dit een grote hit in Nederland. Thanks for the Love, Earth and Fire, onze Nederlandse trots. En ja, helaas, 31 juli kregen we het nieuws dat Jurnie Kaagman op 79-jarige leeftijd overleden is. Earth and Fire, wat onderscheiden zij zich toch met die muziek en dan die speciale stem van Jurnie erbij. Wat een geweldige band was dat allemaal nog niet in de jaren 70. En wat hebben ze eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40? Nou, laten we de statistieken van deze band er eens bij pakken, want ze hebben echt wel veel betekend. En Jurnie zelf, voor de artiesten en de bands, heeft ze ontzettend veel betekend wat betreft het inkomen van artiesten, dat het allemaal veilig is en dat ze ook betaald krijgen voor de liedjes die ze allemaal maken. Maar Earth and Fire, wat hebben ze eigenlijk allemaal zo gedaan in het verleden? Wel, ze hebben 18 top 40 hits gehad in Nederland, 146 weken lang in de lijst te staan en ze zijn 7 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Ja, dat is een hele staat van dienst, hè. Tjeetje, weer zo'n legende weg. Ja, het is op die zondagmiddag altijd richting dood tegenwoordig. Het is niet te geloven. Maar goed. Hey, wat gebeurt er eigenlijk nog meer in 1970? Nou, laten we bij de statistieken van dat jaar eens even kijken. Wel, Brazilië wordt wereldkampioenschap voetballen. En dat hebben ze allemaal te danken aan de sterrenvoetballer Pelé. Nou, dat is toch ook wel een legende, dat, hè? Dan komt ook het allerlaatste album van de Beatles uit. Ja, de jongens uit Liverpool. Het album Let It Be is het laatste album wat ze uitbrengen in 1970. En dan hebben we nog meer trots. Want Joop Zoetemelk, die rijdt voor de allereerste keer mee in de Tour de France. En hij wordt meteen in 1970 wordt hij tweede van de Tour de France. Joop Zoetemelk met goede benen. Dat zei hij altijd. En we hebben ook in Nederland nog een hele aparte rechtszaak over een frisdrankje. En dat gaat over Exota. Dat is een frisdrank waar heel veel koolzuur in zit. En nou, uiteindelijk spatten die flessen uit elkaar. Nou, dat is een hele rechtszaak, wordt dat. En uiteindelijk pas in 1998 is pas uit de uitspraak van de rechter over, over de hele gebeurtenis, over het uiteenspatten van die frisdrankflessen. En de rechter besluit dat alle betrokkenen toch betaald moeten worden. Dat ze een schadevergoeding krijgen. En dat was dus 1998. En het speelde in 1970 al. Het is niet te geloven. Hey, welkom bij de Classic Sunday. Dit zijn de servers uit de jaren 70.

In de jaren 70 werd het helemaal razend populair in Nederland. Windsurfen op zo'n plank met zo'n zeiltje. Nou, misschien heb je het zelf ook wel eens gedaan. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Hier in Lelystad bij het Oppertje. Toen kon je nog windsurfen daar. Ik weet niet of je dat tegenwoordig nog steeds kan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval in de jaren 80, begin jaren 80 ging daar wel eens windsurfen. En dat is toch allemaal wat lastiger dan je eigenlijk denkt. Hè? Je denkt als je op zo'n plankje staat, oh, dat kan ik ook wel eventjes. Maar als je dan op zo'n plankje staat en je moet dat zeil omhoog trekken, ja, dan wordt het toch een heel ander verhaal. Nou, de windsurfers hadden er in de jaren 70 heeft een leuke hit mee. Dat was een studioproductie van Jaap Eggemond. Die kwamen we later weer tegen in de jaren 80 met The Stars on 45 natuurlijk.

later weer tegen bij de Dolly Dots. Hè? Ja, ja, een mooie verschijning hoor, toen de tijd. Zeker. We gaan terug naar 1982. Het leek erop dat we een slechte zomer kregen, maar in juli en augustus werd het bloedje en bloedje heet van het jaar.

Het begon allemaal met even allemaal moeder vragen voor de Nederlandse band Bloem. En de liedzanger heet eigenlijk Jozef Maria Joost Timp en is geboren op 6 december 1956 en is de zoon van Mies Bouwman. Inmiddels is Joost Timp 69 jaar en wat heeft hij leuke plaatjes gemaakt met zijn studentenbeentje Bloem. En ze hebben wat aardig leuke hitjes gehad zo in de Nederlandse top 40. En allemaal hier zo gehoord op de Classic Sunday bij Radio Lid. Is dat elke zondag van 12 tot 6 juweeltjes van toen.

hartstikke leuk. En heb je iets te organiseren in de stad met je clubje of vereniging? Of heb je zelf een leuk verhaal en zoek je een podium? Nou, laat het dan even weten op redactie@radioledenstad.nl. En dan kunnen we je uitnodigen voor een van onze radioprogramma's. Want we hebben veel meer radioprogramma's dan alleen maar de Classic Sunday. Kijk maar even op radioledenstad.nl. Daar vind je de programmering en ook het allerlaatste lokale nieuws. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment van toen. Het is wel heel erg triest nieuws. We gaan terug naar 25 september 1996. Een hele groep collega's van Rijkswaterstaat in Noord-Holland, die gaan een tripje doen met een Dakota, een oude Dakota. Ze gaan naar Texel toe en gaan daarna weer terug naar Schiphol. Maar bij de teruggang gaat het vreselijk mis en de Dakota stort neer. 32 slachtoffers, waaronder ook een vriend van onze familie. Laten we terugblikken naar 25 september 1996, de Dakota-ramp in Nederland.

0: Jason heeft zojuist een verklaring afgelegd.
1: Een DC-3 Dakota van de Dutch Dakota Association is vermoedelijk vanmiddag omstreeks 16:45, 15 kilometer ten noordoosten van den oever, in de Waddenzee terechtgekomen. Het toestel was onderweg van Texel naar Schiphol, waar het zijn thuisbasis heeft. Met groot leedwezen moet ik u meedelen dat alle 32 inzittenden van ons vliegtuig zijn omgekomen. De hoop op overlevenden is opgegeven. En ik heb zojuist van de Koninklijke Marine vernomen dat alle slachtoffers zijn geborgen.
2: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

gewoon de sound van Fleetwood Mac door deze plaat heen. En dat kan ook niet anders. Want het is Lindsey Buckingham. Ja, Lindsey Adams Buckingham. De zanger en gitarist van Fleetwood Mac. Tot en met 2018 was hij lid van de band. Lindsey Buckingham, de rijkste van Fleetwood Mac. Met 150 miljoen dollar op de bank heeft hij toch niet verkeerd gedaan. Hè? Ja, en als je het over Fleetwood Mac hebt, ja, dan moet je ook natuurlijk even deze plaat gaan draaien. Want ja, daar kom je gewoon niet omheen natuurlijk. Hè?

Gerard, dat legendarische. Ach, wat een mooi nummer is het. We gaan op naar het lokale nieuws trouwens. Met Nathalie Hulshoff en het lokale weerbericht met Diana Woei. Eens kijken wat voor weer het gaat worden de komende

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Party Players speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het Kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse avondskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch, dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot een uur of 11 is het toch best aangenaam. Maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden. Vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Lelystad. Classic Sunday.

Maar kwam in 1983 niet hoger dan de 8e plaats in de Nederlandse top 40. En toch kunnen we hem allemaal meezingen. Toontje lager, stiekem gedanst. En wat een leuke tekst. Laten we nog eens even naar die tekst kijken. 3 uur 's nachts, 7 januari, het panterbloesje en de spijkerbroek. De armen bloot, de korte zwarte haren en ik stond daar ergens op een hoek. Is dat je ook wel eens overkomen, dat je in zo'n ouderwetse discotheek stond vroeger en dan stond je daar zo en dan had je zo'n onbereikbaar meisje in je vizier, dat je dacht, ja, als ik daarmee zou kunnen dansen. Ja, en dan deed het maar in gedachten misschien. Ja, en een ander stukje in die tekst. Ik was die jongen met die vage blik. Ik was die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker niet te dik. Wat een leuke tekst allemaal. En als je zo'n jongen was, ja, en je had dan niet de meisjes op je hand, ja, dan had je maar disjockey moeten worden in de discotheek, hè. Want die hadden aandacht genoeg in de tijd. In die ouderwetse discotheken. Zijn die er eigenlijk trouwens nog, die ouderwetse discotheken? Dat je eigenlijk met 300-400 man binnen zat, terwijl er maar 150 mensen binnen mochten bijvoorbeeld. Ja, waar zijn die clubs gebleven? Nou, misschien zijn ze er nog wel hier en daar in een dorpje ergens hier in Nederland. En over mooie muziek gesproken trouwens. Zo, dit was toch mooi. Ah. Ik weet nog heel goed, ik hoorde hem voor de allereerste keer. Ik woonde in Amsterdam nog en ik luisterde naar de radio met mijn buurmeisje. En ik hoorde deze plaat. Zo. Het is nooit meer hetzelfde geworden.

Ja, soms komt er wel eens een plaats in je leven dat je zegt, ja, dat was wel het begin van de muziekliefde misschien. Philip Bailey, goed, ja, 1978. Een Earth, Wind & Fire natuurlijk, maar Philip Bailey, dat mooie, hoge stemgeluid. Inmiddels is hij 75 jaar. Philip Bailey heeft ook nog een mooie hit gehad met Phil Collins. Wat moeten we daarover zeggen? Earth, Wind & Fire, wat een geweldige band. Het was 1978 dat deze plaat uitkwam. Ik woonde toen nog in Amsterdam. Ik zei het net ook al. En ik was met mijn buurmeisje naar de radio aan het luisteren. En toen zaten we te luisteren naar de top 40, want dat hadden we toen natuurlijk ook al. En toen zei ze, deze plaat moet je echt even luisteren, ja, want deze is zo erg mooi. En toen hoorde ik hem en toen dacht ik, ja, dan ben je hem al verkocht natuurlijk. Vanaf dat moment meteen fan van Earth, Wind & Fire. En de wereld veranderde voor mij wat betreft qua muziek. Ja, dit soort leuke, mooie plaatjes, je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday. Heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal erbij dat je zegt, ja, toen ik die plaat hoorde, nou, toen was me toch een partijtje verliefd op die en die. Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radiolittisat.com. Want we zijn gek op dat soort verhalen. Mooie muziek met mooie verhalen. Ja, dan moet je bij ons wezen op die Classic Sunday. Bij René, Mart, Jan en andere René. We zijn er elke zondag van 12 tot 6 met de Classic Sunday. En dit is Cock Robin.

0: Even wegdromen met Cockrobin, Just Around the Corners, 1987. Wat deed jij eigenlijk in 1987? Wat was je aan het doen toen de tijd, dat jaar? Weet je dat nog? Nou, ondergetekende ging in 1987 samenwonen. Ik ging het ouderlijk nest ging ik verlaten. En ook mijn vriendin, we gingen samenwonen hier in Lelystad. En we begonnen in de Horst. Ja, op 1502. Dat was heel lang geleden. Inmiddels woon ik nog steeds in de Horst trouwens. Maar wel in een ander type woning dan. 1987, mooie muziek hadden we toen de tijd. De jaren 80, de roerige jaren 80. Nou, wat heb jij allemaal beleefd? Nou, laat het even weten op classicsunday@radiolelystad.nl. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar een nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar 2002. Een handige Amsterdamse inbreker met de bijnaam Okkie Durham. Die weet namelijk in te breken bij het Vincent van Gogh Museum. En hij ontvreemt daar twee schilderijen. Het Zegenschicht bij Scheveningen uit 1882 en het Uitgaan van de Hervorming de kerk te Nuenen uit 1884. Hij neemt het mee en uiteindelijk gaat dat schilderij gaat de wereld over. En heel veel jaren later duikt het weer op bij een of andere Italiaanse gangster die dat in zijn kluis heeft zitten. De schilderijen komen in ieder geval weer heel huids terug. En de inbreker Okkie Durham die wordt namelijk veroordeeld. Nou, luister even naar het gehele verhaal uit 2002, de Vincent van Gogh. Schilderijen.
1: Dames en heren, goedenavond. Met onwaarschijnlijk groot gemak, zo lijkt het, hebben inbrekers twee schilderijen van Vincent van Gogh weten te ontvreemden. Uit het zwaar bewaakte museum dat naar 's werelds beroemdste schilder is vernoemd.
2: Een klassieke inbraak, zou je kunnen zeggen. Want de inbrekers lijken het simpel te hebben aangepakt.
3: En als die man hier die aan het schoonmaken was naar rechts had gekeken, had hij ons gezien. En dan hebben we het niet gered, want die zag gelijk gaan bellen of wat dan ook. Maar opvallend, alle ramen zijn op een bepaalde dikte hier al. En om die hoek zijn de ramen het dunst.
4: Je deed voorverkenningen. Welk schilderij had je toen op het oog om te pakken?
3: De aardappeltelers. Waar die deuren zitten, die schuifdeuren, kon ik zien hoe dik de muren waren. En daar klopte ik ook op. En het waren een soort gipsmuren. Dus ik wist, die trek ik met mijn handen eraf, zo niet met een breekijzer. En hier komen wij zo naar beneden. Ik was als laatst, ik ging met die tas naar beneden. En ik heb vergeten knopen in die touw te doen. Dus ik ging met de bloedgang naar beneden. Het rook kwam uit mijn handschoenen.
5: De andere Henk werd genoemd, zeg maar. Dus dan heb je een match op een DNA-spoor en ook tips. En dat versterkt elkaar in ieder geval wel.
3: Ik heb bij het Hof in Amsterdam 3,5 jaar celstraf gekregen en 350.000 schadevergoedingmaatregel.
4: En die gevangenisstraf heb je uitgezeten?
3: Jawel.
6: Twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh zijn na 14 jaar weer terecht. Het gaat om de twee doeken Zegenzicht bij Scheveningen en het Uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen. De Italiaanse politie vond te werken bij een groot onderzoek naar de Napolitaanse maffia. In een huis vlakbij Pompeii lagen ze in een kluis.
4: Is er iemand in dit hele verhaal aan wie jij excuses wil maken?
3: Ja.
4: Wie dan?
3: Aan de directeur van het Van Gogh Museum toen de tijd. Omdat die man er zo verdriet van had. Omdat die man er zo verdriet van had. Omdat die man er zo verdriet van had.

Inmiddels is hij 76 jaar, Tom Robinson. Listen to the Radio. Het was een kleine bescheiden hit in 1984 in de Nederlandse hitparade. En dit soort leuke plaatjes, je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6. Hey, ik bedank je voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur... voor het ene laatste uurtje van die Classic Sunday. En als we het over mooie plaatjes hebben, ja, dan gaan we toch terug naar deze plaat. 1983, Spandau Ballet. Die brengt een plaat uit, ja, kippenvel gewoon.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
6: Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: On Vogue, Free Your Mind, 1992 was de opener van deze aflevering van Classic Sunday. Het laatste uurtje hier op zondagmiddag. Wat hebben we vandaag in petto? Ik neem je mee terug met de Vinyl Feel naar 1973. Daar gaan we het over geld hebben. En de ATT is een rasechte ATT van Ed Sheeran. En die komt uit 2005. Verder heb ik nog in petto voor je Niels Sedaka. Gaan we nog even mee terug. Ik heb de Nits, Earth and Fire. En we gaan even terugblikken naar afgelopen dinsdag in de Paradiso Amsterdam. Want daar stond Change op het podium. Nou, nu eerst maar eens even Procol Harum, een Salty Dog uit
1: 1969.

0: JOSD's van de NITS klonken door jouw speakers hier bij Radio Lelystad. En dan is het hoogste tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: Money is een nummer van de Britse progressieve rockband Pink Floyd... en het zesde nummer van hun album The Dark Side of the Moon uit 1973. Het nummer, geschreven door Roger Waters, opent de tweede kant van de originele LP... en is het enige nummer van het album dat de top 20 behaalde... van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het staat bekend om zijn onconventionele 7/4 kwartsmaat. Herkenbare baslijn en de tape loop van de geldgerelateerde geluiden die het nummer opent. Bijvoorbeeld rinkelende munten en een kasregister. Het thema van het nummer is kapitalisme en hoe geld ons dagelijks leven beheerst. En nog steeds zo actueel is als maar kan.

0: wasn't the right.
1: That geezer was cruising for bruising.
2: Volgende week gewoon weer een kerstverse vinylofiel. Heb je een suggestie? Zet het even op de mail. ClassicSunday@RadioLadyStad.nl. En anders gaan we gewoon zoeken hier in de catacomben bij Radio Ladystad. Even een trap tegen de kast aan. Kijken wat eruit komt rollen. Zit vast wel wat bij. Gaan we nu terug naar 1975. Samen met Niels Sedaka en Laughter in the Rain.

En ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Dat is Prince Little Red Corvette. Daarmee gaan we richting nieuws, weer verkeer, waterstanden, obligatienieuws van 5:30. Daarna zijn we terug met... Nou, die hou ik nog even onder de pet. Dat is een verrassing.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
5: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Party Players speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het Kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registraties geordend opgeslagen. De objecten zelf, zoals documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Er zijn in Lelystad isolatiebedrijven actief die ten onrechte suggereren dat zij samenwerken met de gemeente. Daarvoor waarschuwt diezelfde gemeente. Sinds 1 juli kunnen huiseigenaren weer subsidie aanvragen voor woningisolatie. Het is op het stadhuis opgevallen dat een groot deel van de aanvragen wordt ingediend door huiseigenaren die zijn bezocht door bedrijven en dat deze bedrijven zich aan die misleiding schuldig maken. Jong Lelystad maakt zich zorgen over de aanwezigheid van de Italiaanse avondskelk in het openbaar groen, want die plant is giftig. Inname van de bessen kan leiden tot pijn, braken of diarree. Deze lokale symptomen verdwijnen spontaan na enkele uren, zegt bijvoorbeeld het informatiecentrum Antifitcentrum. Maar in zeldzame gevallen kan het, binnen 30 minuten na blootstelling, leiden tot een zwelling van de keel met ademhalingsmoeilijkheden waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Erfgoedvereniging Heemschut wil graag dat het oude computeruitwijkcentrum, het CUC, niet wordt gesloopt. Gebeurt dat toch? Dan moet de historie goed worden gedocumenteerd. De twee torens langs het spoor in de Botter, later bekend geworden als het G-Tronics-gebouw, hebben erfgoedwaarde, schrijft de afdeling Flevoland aan de gemeente.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: We hebben vandaag te maken met zeer warm zomerweer in Lelystad. Tot een uur of 11 is het toch best aangenaam, maar daarna stijgt de temperatuur bij overwegend veel zon en weinig wind naar 29 of 30 graden. Het wordt dus tropisch. Er kan een zwakke wind vanaf het water opsteken en enige verkoeling brengen. Vanavond opklaringen en wolkenvelden, vannacht overwegend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar een graad of 17. Morgen is het anders. We hebben eerst te maken met wolkenpartijen, mogelijk ook een lichte bui. In de middag blijft het zo goed als droog en komt de zon tevoorschijn. De wind is duidelijk aanwezig en waait vanuit het zuidwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 24 graden. Dinsdag ook gematigd zomerweer. Daarna gaat de temperatuur omhoog en kan het weer een paar dagen tropisch worden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday. Hello.

Robert Dan John Ford Coley. I'd really love to see you tonight. In 1976 kwam dat vandaan. En dan is het het laatste half uurtje van... half uurtje. Ik heb nog 25 minuutjes zo op de klok kijkend. Van deze Classic Sunday. En dan moet je weer een volle werkweek wachten. Ik neem je even mee terug naar afgelopen dinsdagavond. In de Paradiso. Daar trad op Change. Uiteraard niet meer in de originele bezetting. Dat gaat helaas niet meer. Maar... het was echt een herkenning van alle oude muziek, alle oude nummers. Ze speelden ze allemaal. Het was gewoon fantastisch. Je hoorde natuurlijk al een stukje bij Mart vanmiddag. Die was daar ook aanwezig. We hebben nog even aan elkaar staan zwaaien. Ik op het balkon en hij beneden in de zaal. Ja, ik zou zeggen, geniet nog een keer met ons mee. Geniet.

0: Call Me Bad, All For Love uit 1991 brengt ons bij
1: de albumtop track.
0: The Moody Ballad of Ed is een nummer van Ed Sheeran en is de eerste track van zijn EP, The Orange Room. Het nummer is geschreven, uitgevoerd en geproduceerd door Ed Sheeran zelf. Er is niet zo heel veel bekend over dit nummer. Wel dat het echt een van zijn aller vroegste nummers is die hij volledig zelf geschreven heeft.

week doen we gewoon weer een hele nieuwe ATT. Kijken wat er, wat er allemaal nog te beluisteren valt. Er staat hier genoeg in het grote archief. Daarnaast heb ik thuis ook nog wel een beetje een archiefje. Heb je een suggestie? Zet het even op de mail. ClassicSunday@radioledistad.nl. Neem ik je nu mee terug naar 1974. Dat doen we natuurlijk met de Nederlandse formatie Earth and Fire.

0: Goedemiddag, dit is de Classic Sunday met René Pol.
1: Radio Lelystad 1968.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers. Dit is deze week de Radio Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: Lights, camera, action.
3: Muziektherapie begint nu.

0: Volgende maand is het 60 jaar geleden dat ze het op de band zetten. Hoofdzakelijk geschreven door gitarist Robbie Krieger, The Doors. En Light My Fire. De aftrap voor sessie 603 vanuit een nog altijd warme studio. Is dit Muziektherapie?
1: Muziektherapie.
0: 41 jaar terug in de tijd met een zangeres die opnieuw hevig scoort. Er is natuurlijk weer popnieuws. Een prima deun die toch tweemaal gewoon een tip bleef. Een compositie van 124 jaar oud. En uiteraard ook in deze sessie weer kwart voor de Fab Four.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Nu de eerste single van Fruitcake. Bracht het tot nummer 8 in de enige echte My Feet Won't Move.

Fruitcake, met onder meer zangeres Mildred Douglas. Hij zat later nog in het zeer succesvolle Mai Tai, trouwens. Zometeen heb ik weer popnieuws voor je. Je weet het, altijd naar de derde deun in muziektherapie praat ik even bij. Dit is Madonna, met producer Nile Rodgers op gitaar. Dress You Up.

Ook in 2027 staan de Eagles weer in de Sphere in Las Vegas. Er zijn 4 optredens aangekondigd voor de maand januari. Het is nog altijd niet uitgesloten dat er een reunie van de Kinks komt. 3 jaar geleden meldde Ray dat er opnames van nieuwe nummers klaar lagen. En in een recent interview met de Times, ter gelegenheid van een tentoonstelling in Londen, antwoordde Ray op de vraag: komt er een reunie met Never Say Never? Toeren wil hij niet meer, maar blijkbaar zit er wel een nieuw album aan te komen. Elton John zou begin volgend jaar zijn eerste soloalbum met nieuw materiaal sinds Wonderful Crazy Night uit 2016 gaan uitbrengen. Ook de Roaring Silence van Manfred Mann's Earth Band viert de 50ste verjaardag. En ter gelegenheid daarvan verschijnt op 11 september een re-release als dubbel LP. Met 3 nieuwe nummers en een aantal live registraties. In de periode dat Duran Duran groepsleden uitstapjes maakte met Arcadia en Power Station, had het weinig gescheeld of Duran Duran was als een nachtkaars uitgegaan. Een rockstar die het allemaal eens had meegemaakt en zag wat er bezig was te gebeuren, drukte hen op het hart samen door te gaan. You know, you really do need to stick together. That's your future, zei Mick Jagger.

0: En wij gaan zo'n, wat is het, 56 jaar terug in de tijd, zoals het dan heet, lieve hemel. Het allereerste album van Earth and Fire in die schitterende Lucifer's Map hoes, geruchtmakend, zeker voor die tijd. Ik vind het nog altijd een gave schijf, maar Johnny Kaagman was het niet met me eens.
1: Voor mijn gevoel was het gewoon een soort verzamel-LP. Ik kan het nauwelijks de status van LP geven. De hele groep die is er ook niet over te spreken, hoor. Maar dat is dan iets waar je in je onervarenheid toch gedwongen wordt door zo'n maatschappij. Die zijn er helemaal niet bij gebaat dat je eerst rustig een half jaar gaat repeteren en uitbalanceren wat wel en wat niet. Die zeggen gewoon studio in en in 7 dagen moest het erop staan. Hoe minder geld het hun kost, hoe meer ze eraan kunnen verdienen.

0: Van inmiddels verschrikkelijk lang geleden. En ik vind het nog steeds heerlijk klinken. Earth and Fire, een Mechanical Lover. Oké, een stuk recenter, hoewel niet echt nieuw. Want 2009 is toch eigenlijk ook al best weer een behoorlijk tijdje geleden. Wat gaat er allemaal snel en niet te geloven. Maar goed, Michael Bublé, Haven't Met You Yet.
1: 2009.

Hij was je gewoon nog niet tegengekomen. Ja, zo simpel kan het liggen natuurlijk. Michael Bublé met zijn grootste hit in Nederland. Haven't Met You Yet. En dan een plaat die het twee keer heeft geprobeerd. Twee keer kwam die in de tipperaren terecht. De verwachtingen waren hoog gespannen. Hij bereikte de top 40 nooit.

0: Scott Joplin schreef het inderdaad in 1902. En heel veel later werd het ineens een top 10 hit. Nummertje 6 bereikte die. Marvin Hamlisch en The Entertainer.
1: Ik zou wel een amandelkoekje lusten.

0: Je kent het wellicht ook van de Manic Street Preachers. Die hebben het gecoverd, net als Keane trouwens. Maar dit was The Cult zelf en She Sells Sanctuary. Tijd voor een deun die niet op single is uitgebracht, dus...
1: Muziektherapie, albumtrack.
0: In september 1995 waren Marianne en ik voor het eerst op vakantie in de Verenigde Staten. Eerst anderhalve week Californië en daarna anderhalve week Florida. Daar reden we op een dag rond in onze huurauto met op de radio uiteraard een van de bijna ontelbare rockstations. Op dat station werd aangekondigd dat Jethro Tull met een nieuw album was gekomen. Roots to Branches, en ze draaiden er een track van. Nou, bij de eerstvolgende cd-winkel rende ik naar binnen en tikte een exemplaar op de kop, want het klonk verschrikkelijk lekker. Dit is Rare and Precious Chain.

Werkelijk een schitterende live uitvoering van Slippery People. Door zijn dus terug te vinden op Speaking in Tongues. Dat is een hit in Nederland op 7, Vlaanderen op 16. Verenigd Koninkrijk 68. Nou ja, goed. The Talking Heads in muziektherapie.

0: gebruikelijke ontstaansverhaal van een popgroep. Platenmaatschappij Harvest Records wilde graag een band in de portefeuille hebben die een beetje klonk zoals Blood, Sweat and Tears en Chicago en dergelijke. Met een hoornsectie erbij. Dat werd Greatest Show on Earth. En die scoorde een nummer 7 in de top 40 met Real Cool World.
1: Kwart voor de Fab Four.
2: Wat zijn dat mooie rode aardbeien?
3: De zomerkoninkjes op zijn best, zou ik zeggen.

0: Helemaal niets van zijn kracht is het kwijtgeraakt in die lange, lange tijd. Terug te vinden op Magical Mystery Tour Strawberry Fields Forever. Volgens Lennon zo'n beetje zijn beste bijdrage aan het oeuvre van de Fab Four. Muziektherapie, aflevering 603. Mijn naam is René van der Nobelen. Wat mij betreft graag tot volgende week.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Nobelen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemiradoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt, met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS-journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering.